0: waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In het kunstlokaal in Gemert is in de maand augustus een overzichtsexpositie te zien met werk van beeldend kunstenaar Janine Mikkers. Ter gelegenheid van haar 60ste verjaardag toont zij vooral kleurrijke en vrolijke werken. Deze geven samen een veelzijdig beeld van haar ontwikkeling als kunstenaar, van vroege examenwerken en portretten tot abstracte en kleurrijke schilderijen. Haar werk beweegt zich tussen figuratief en abstract en bestaat vooral uit acrylverf en gemengde technieken. De expositie is te zien van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. De regio Labeek, Gemert-Bakel en Boekel was in 2025 behoorlijk in trek bij nieuwe inwoners. Dat blijkt uit prijsvergelijker Slimster. In Labeek kwamen er 1055 nieuwe inwoners bij, terwijl er 752 mensen vertrokken. In Gemert-Bakel kwamen er 1276 nieuwe inwoners bij, terwijl er 1023 weggingen. En in Boekel tenslotte kwamen er 564 inwoners bij, terwijl er 380 mensen vertrokken. Volgens Marco Schuurman van Slimster zijn regio's buiten de grote steden in trek vanwege de relatief betaalbare woningen. Gemeente Labeek krijgt nieuwe borden bij binnenkomst van de gemeente. Burgemeester Jan van Aa zegt in het Eindhovens Dagblad al nu langs de wegen in de waterpoort van de Peel een wildgoeiers aan borden wat rommelig staat. Daarnaast zijn veel borden aan onderhoud toe. Er moet één geheel komen. Er komen 18 borden met de tekst welkom in en tot ziens in Labeek. De welkomstborden worden in één keer aangepakt, andere als ze daaraan toe zijn. Dit alles gaat zo'n €56.000 kosten. Een bureau is benaderd om de nieuwe look voor de waterpoort van de Peel te bedenken. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten.

0: lekte niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In het kunstlokaal in Gemert is in de maand augustus een overzichtsexpositie te zien met werk van beeldend kunstenaar Janine Mikkers. Ter gelegenheid van haar 60e verjaardag toont zij vooral kleurrijke en vrolijke werken. Deze geven samen een veelzijdig beeld van haar ontwikkeling als kunstenaar, van vroege examenwerken en portretten tot abstracte en kleurrijke schilderijen. Haar werk beweegt zich tussen figuratief en abstract en bestaat vooral uit acrylverf en gemengde technieken. De expositie is te zien van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Boerenbelangenorganisatie ZLTO roept de boeren op om te protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Dit moet gebeuren op 14 augustus wanneer Provinciale Staten debatteren over het innemen van de vergunningen van 5 pluimveehouders. De organisatie wil een vreedzaam en rustig protest. ZLTO verwacht enkele honderden mensen bij het protest. Het is nog onduidelijk of er ook boeren uit onze regio mee gaan doen aan deze protestbijeenkomst. Gemeente Labeek krijgt nieuwe borden bij binnenkomst van de gemeente. Burgemeester Jan van der A zegt in het Eindhovens Dagblad dat nu langs de wegen in de waterpoort van de Peel een wildgroei is aan borden wat rommelig staat. Daarnaast zijn veel borden aan onderhoud toe. Er moet één geheel komen. Er komen 18 borden met de tekst welkom in en tot ziens in Labeek. De welkomstborden worden in 1 keer aangepakt, andere als ze daaraan toe zijn. Dit alles gaat zo'n €56.000 kosten. Een bureau is benaderd om de nieuwe look voor de waterpoort van de Peel te bedenken. Wie aan Mariahout denkt, ziet bijna automatisch het openluchttheater aan de Loerdersgrot voor zich. De grot is een drukbezochte plek, een toeristische trekpleister die mensen van heinde en verre trekt. Er wordt gebeden of een kaarsje aangestoken. Iedereen wilde naar Lourdes, maar niet iedereen had daarvoor het geld om naar Frankrijk te gaan, aldus een vrijwilligster Henriette Lucassen. Daarom werd er een kopie gemaakt van de grot, waar volgens de katholieke traditie Maria verscheen op 11 februari 1858. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastián zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.

0: OSR 920 Regiobreek.
1: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Wie aan Mariahout denkt, ziet bijna automatisch het openluchttheater aan de Loerdersgrot voor zich. De grot is een drukbezochte plek, een toeristische trekpleister die mensen van heinde en verre trekt. Er wordt gebeden of een kaarsje aangestoken. Iedereen wilde naar Loerders, maar niet iedereen had daarvoor het geld om naar Frankrijk te gaan, aldus een vrijwilligster Henriette Lucasse. Daarom werd er een kopie gemaakt van de grot, waar volgens de katholieke traditie Maria verscheen op 11 februari 1858. Gemeente Labeek krijgt nieuwe borden bij binnenkomst van de gemeente. Burgemeester Jan van Aa zegt in het Eindhovens Dagblad dat nu langs de wegen in de waterpoort van de Peel een wildgroei is aan borden wat rommelig staat. Daarnaast zijn veel borden aan onderhoud toe. Er moet één geheel komen. Er komen 18 borden met de tekst welkom in en tot ziens in Labeek. De welkomstborden worden in één keer aangepakt, andere als ze daaraan toe zijn. Dit alles gaat zo'n 56.000 euro kosten. Een bureau is benaderd om de nieuwe look voor de waterpoort van de Peel te bedenken. Om de twee jaar wordt bij het Onze Lieve Vrouwengilde in Adrichtsel in de volksmond bekend als de Blauwe Schut het koningsschieten gehouden. Dan gaat de huidige koning zijn titel verdedigen. Dit jaar vindt het koningsschieten plaats op zondag 23 augustus. De huidige regerend koning, Jos Gruiters, krijgt flinke concurrentie van zijn zoon Kylie. Verder van Thomas van den Burg, Rick van der Ven en Jos van de Heuvel. Nog meer gegadigden kunnen zich aanmelden tot 21 augustus. Het koningsschieten wordt gehouden op het Jan van Dorenplein en begint om 2 uur. Boerenbelangenorganisatie ZLTO roept de boeren op om te protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Dit moet gebeuren op 14 augustus wanneer Provinciale Staten debatteren over het innemen van de vergunningen van 5 pluimveehouders. De organisatie wil een vreedzaam en rustig protest. ZLTO verwacht enkele honderden mensen bij het protest. Het is nog onduidelijk of er ook boeren uit onze regio mee gaan doen aan deze protestbijeenkomst. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 20

0: twee naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Gemeente Labeek krijgt nieuwe borden bij binnenkomst van de gemeente. Burgemeester Jan van A zegt in het Eindhovens Dagblad al nu langs de wegen in de waterpoort van de Peel een wildgoeiers aan borden wat rommelig staat. Daarnaast zijn veel borden aan onderhoud toe. Er moet één geheel komen. Er komen 18 borden met de tekst welkom in en tot ziens in Labeek. De welkomstborden worden in één keer aangepakt, andere als ze daaraan toe zijn. Dit alles gaat zo'n €56.000 kosten. Een bureau is benaderd om de nieuwe look voor de waterpoort van de Peel te bedenken. In het kunstlokaal in Gemert is in de maand augustus een overzichtsexpositie te zien met werk van beeldend kunstenaar Janine Mikkers. Ter gelegenheid van haar 60e verjaardag toont zij vooral kleurrijke en vrolijke werken. Deze geven samen een veelzijdig beeld van haar ontwikkeling als kunstenaar, van vroege examenwerken en portretten tot abstracte en kleurrijke schilderijen. Haar werk beweegt zich tussen figuratief en abstract en bestaat vooral uit acrylverf en gemengde technieken. De expositie is te zien van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Boerenbelangenorganisatie ZLTO roept de boeren op om te protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Dit moet gebeuren op 14 augustus wanneer Provinciale Staten debatteren over het innemen van de vergunningen van 5 pluimveehouders. De organisatie wil een vreedzaam en rustig protest. ZLTO verwacht enkele honderden mensen bij het protest. Het is nog onduidelijk of er ook boeren uit onze regio mee gaan doen aan deze protestbijeenkomst. Een 20-jarige jongen uit Beek en Donk heeft 80 uur werkstraf waarvan 40 uur voorwaarde gekregen voor het kortstondig plaatsen van een naaktfoto van zijn ex op het internet. Vrienden van de jongen hadden hem in 2024 uitgelokt om de foto die niet echt was op het internet te zetten. Binnen een minuut realiseerde de jongen zich wat hij had gedaan en haalde de foto weer offline. Maar een van zijn vrienden had de foto toen al doorgestuurd naar zijn ex. Die deed aangifte bij de politie. 2 maanden geleden heeft de jongen zijn excuses aangeboden. Ze zei toen dat ze er geen last meer van had. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Een dode en 11 gewonden bij een explosie en een grote brand in New York City. Van de 11 gewonden zijn er 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 4 brandweerlieden. Rond 12:30 lokale tijd kwam er een melding binnen over een explosie. Toen de brandweer arriveerde stonden de tweede en derde verdiepingen van het gebouw al in lichterlaaien. Wat de explosie in New York heeft veroorzaakt is onbekend. In Valence in het zuidoosten van Frankrijk zijn 6 gewonden gevallen toen onbekenden het vuur openden op een groep jongeren. De slachtoffers zijn tussen de 15 en 22 jaar oud. 2 zijn er slecht aan toe. Er werd geschoten vanuit een witte SUV met 2 gemaskerde mannen. Kort na de schietpartij werd in een aangrenzend dorpje een brandende auto teruggevonden. Mogelijk is dat de vluchtauto van de daders. De politie vermoedt dat het gaat om een afrekening in het drugsmilieu. Mensenrechtenchef Turk van de Verenigde Naties is zeer bezorgd over het hoge aantal executies in Iran. Het regime in Teheran heeft sinds maart zeker 56 mensen ter dood gebracht. Volgens de VN gebruikt Iran de doodstraf om dissidenten te onderdrukken en angst te zaaien onder de bevolking. Veel executies volgen op bekentenissen onder dwang. Van een eerlijk proces in Iran is vrijwel nooit sprake, aldus de VN. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Een 20-jarig jongen uit Beek en Donk heeft 80 uur werkstraf van 40 uur voorwaardig gekregen voor het kortstondig plaatsen van een naaktfoto van zijn ex op het internet. Vrienden van de jongen hadden hem in 2024 uitgelokt om de foto die niet echt was op het internet te zetten. Binnen een minuut realiseerde de jongen zich wat hij had gedaan en haalde de foto weer offline. Maar een van zijn vrienden had de foto toen al doorgestuurd naar zijn ex. Die deed aangifte bij de politie. 2 maanden geleden heeft de jongen zijn excuses aangeboden. Ze zei toen dat ze er geen last meer van had. In het kunstlokaal in Gemert is in de maand augustus een overzichtsexpositie te zien met werk van beeldend kunstenaar Janine Mikkers. Ter gelegenheid van haar 60ste verjaardag toont zij vooral kleurrijke en vrolijke werken. Deze geven samen een veelzijdig beeld van haar ontwikkeling als kunstenaar, van vroege examenwerken en portretten tot abstracte en kleurrijke schilderijen. Haar werk beweegt zich tussen figuratief en abstract en bestaat vooral uit acrylverf en gemengde technieken. De expositie is te zien van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Boerenbelangenorganisatie ZLTO roept de boeren op om te protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Dit moet gebeuren op 14 augustus wanneer Provinciale Staten debatteren over het innemen van de vergunningen van 5 pluimveehouders. De organisatie wil een vreedzaam en rustig protest. ZLTO verwacht enkele honderden mensen bij het protest. Het is nog onduidelijk of er ook boeren uit onze regio mee gaan doen aan deze protestbijeenkomst. Wie aan Mariahout denkt, ziet bijna automatisch het openluchttheater aan de Loerdersgrot voor zich. De grot is een drukbezochte plek, een toeristische trekpleister die mensen van

0: heinde en verre trekt. Er wordt gebeden of een kaarsje aangestoken. Iedereen wilde naar Lourdes, maar niet iedereen had daarvoor het geld om naar Frankrijk te gaan, aldus een vrijwilligster Henriette Lucasse. Daarom werd er een kopie gemaakt van de grot, waar volgens de katholieke traditie Maria verscheen op 11 februari 1858. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bunibugyo-variant. Daar is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holle met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Gemeente Labeek krijgt nieuwe borden bij binnenkomst van de gemeente. Burgemeester Jan van A zegt in het Eindhovens Dagblad dat nu langs de wegen in de waterpoort van de Peel een wildgoeie is aan borden wat rommelig staat. Daarnaast zijn veel borden aan onderhoud toe

0: Er moet één geheel komen. Er komen 18 bollen met de tekst welkom in en tot ziens in Laarbeek. De welkomstbollen worden één keer aangepakt, andere als ze daaraan toe zijn. Dit alles gaat zo'n 56.000 euro kosten. Een bureau is benaderd om de nieuwe look voor de waterpoort van de Peel te bedenken. Boerenbelangenorganisatie ZLTO roept de boeren op om te protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Dit moet gebeuren op 14 augustus wanneer Provinciale Staten debatteren over het innemen van de vergunningen van 5 pluimveehouders. De organisatie wil een vreedzaam en rustig protest. ZLTO verwacht enkele honderden mensen bij het protest. Het is nog onduidelijk of er ook boeren uit onze regio mee gaan doen aan deze protestbijeenkomst. Wie aan Mariahout denkt, ziet bijna automatisch het openluchttheater aan de Loerdersgrot voor zich. De grot is een drukbezochte plek, een toeristische trekpleister die mensen van heinde en verre trekt. Er wordt gebeden of een kaarsje aangestoken. Iedereen wilde naar Lourdes, maar niet iedereen had daarvoor het geld om naar Frankrijk te gaan, aldus een vrijwilligster Henriette Lucassen. Daarom werd er een kopie gemaakt van de grot, waar volgens de katholieke traditie Maria verscheen op 11 februari 1858. Om de 2 jaar wordt bij het Onze Lieve Vrouwengilde in Aderichsel in de volksmond bekend als de Blauwe Schut het koningsschieten gehouden. Dan gaat de huidige koning zijn titel verdedigen. Dit jaar vindt het koningsschieten plaats op zondag 23 augustus. De huidige regerend koning, Jos Gruiters, krijgt flinke concurrentie van zijn zoon Kylie. Verder van Thomas van den Burg, Rick van de Ven en Jos van de Heuvel. Nog meer gegadigden kunnen zich aanmelden tot 21 augustus. Het koningsschieten wordt gehouden op het Jan van Dorenplein en begint om 2 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klaar wakker.

Good to be forgotten, Emma Zulu hier op Overzijn 920. Van harte welkom, goedemorgen, fijn dat je bij ons bent. Dit is Klaarwakker, het programma dat er elke dag is tussen 7 en 9. Met vandaag onder meer Laureen.

0: blijven altijd van die lieve nuppers, vind ik, van de Carpenters. Het klinkt gewoon ja, zacht. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar het stoort in elk geval niemand tegen het hoofd, laat ik het zo vertellen. Top of the world hoorde je hier bij ons. Het weer dan voor 20 jaar geleden op OSR 920. Donderdag 6 augustus is het vandaag. We gaan naar 6 augustus 2006. Het was bewolkt met lichte regen in de ochtend. De maximum temperatuur bereikte 20 graden. S'nachts was het 13 graden. De wind kwam uit het zuidwesten en 's middags klaarde het op.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Ja, de dames stonden daar destijds voor in de rij. Hè? De heren van Clouseau, Laat Me Nu Toch Niet Alleen was een van de hits die ze maakten toen. Belgische vrienden. Jason Derulo ook nog met It Girl hier op over zijn 920 in Klaarbakker. Goedemorgen. Koffie, een boterham, jij, wij. En dan komt het allemaal bij elkaar. En ook wel goed, denk ik. Iedere morgen helpen wij een beetje op weg richting de rest van de dag. En dat doen we onder meer met muziek van ABBA. One of Us.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.

No more war, geen oorlog meer. Dat zit er waarschijnlijk niet in, helaas, van deze wereld. De warsong was dat met de Culture Club. Het archiefnieuws dan van de maand augustus 1966. De provincie Utrecht start met de aanleg van de A27, die nu al regelmatig vol staat. Een overstroming in de Betuwe treft in 1996 honderden huizen. En in Amsterdam wordt in 2006 een nieuwe bibliotheek aan het Bos aan Lommerplein geopend. En dan de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse zwemster won in augustus 1976 brons op de 200 meter schoolslag? Het antwoord krijg je over twee plaatjes.

Be My Baby, dat heerlijke nummer van Vanessa Paradis, blijft mooi. Het was trouwens Wijda Mazereeuw die in augustus 1976 brons won op de 200 meter schoolslag.

Avril Lavigne, Complicated Queen ook en ook Stella Lefty kwam nog voorbij. En zo zijn we aan het einde van dit uurtje klaar wakker. Tot zo na 8:00.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bundibugyo-variant. Daar is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met de klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen.

0: De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakelen op Omroep Peelrand. In het kunstlokaal in Gemert is in de maand augustus een overzichtsexpositie te zien met werk van beeldend kunstenaar Janine Mikkers. Ter gelegenheid van haar 60ste verjaardag toont zij vooral kleurrijke en vrolijke werken. Deze geven samen een veelzijdig beeld van haar ontwikkeling als kunstenaar, van vroege examenwerken en portretten tot abstracte en kleurrijke schilderijen. Haar werk beweegt zich tussen figuratief en abstract en bestaat vooral uit acrylverf en gemengde technieken. De expositie is te zien van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Boerenbelangenorganisatie ZLTO roept de boeren op om te protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Dit moet gebeuren op 14 augustus wanneer Provinciale Staten debatteren over het innemen van de vergunningen van 5 pluimveehouders. De organisatie wil een vreedzaam en rustig protest. ZLTO verwacht enkele honderden mensen bij het protest. Het is nog onduidelijk of er ook boeren uit onze regio mee gaan doen aan deze protestbijeenkomst. Een 20-jarige jongen uit Beek en Donk heeft 80 uur werkstraf van 40 uur voorwaarde gekregen voor het kortstondig plaatsen van een naaktfoto van zijn ex op het internet. Vrienden van de jongen hadden hem in 2024 uitgelokt om de foto die niet echt was op het internet te zetten. Binnen een minuut realiseerde de jongen zich wat hij had gedaan en haalde de foto weer offline. Maar een van zijn vrienden had de foto toen al doorgestuurd naar zijn ex. Die deed aangifte bij de politie. 2 maanden geleden heeft de jongen zijn excuses aangeboden. Ze zei toen dat ze er geen last meer van had. Gemeente Labeek krijgt nieuwe borden bij binnenkomst van de gemeente. Burgemeester Jan van A zegt in het Eindhovens Dagblad dat nu langs de wegen in de waterpoort van de Peel een wildgroei is aan borden wat rommelig staat. Daarnaast zijn veel borden aan onderhoud toe. Er moet 1 geheel komen. Er komen 18 borden met de tekst welkom in en tot ziens in Labeek. De welkomstborden worden 1 keer aangepakt, andere als ze daaraan toe zijn. Dit alles gaat zo'n €56.000 kosten. Een bureau is benaderd om de nieuwe look voor de waterpoort van de Peel te bedenken. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
4: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klare wakker.

Zomaar een andere dag, maar een dag is nooit zomaar een andere dag. Want iedere dag is weer anders en is weer nieuw en is weer leuk. Althans, dat kan het zijn. Het is niet altijd zo natuurlijk, maar proberen we wel voor elkaar te krijgen. John Sedaker was dat. Van harte welkom terug. Dit is Klaarbakker bij OSR 920. Klein uurtje nog te gaan. Straks de top 1000 waar we in gaan kijken. De hitparade die je elke eerste week van januari hoort. Samenstelling van alle eindejaarslijstjes. Dit is Bruce.

0: lijkt me niet zo handig, hè, als je de sheriff hebt neergeschoten en je gaat dat algemeen bekendmaken met ook nog een liedje. Dan wordt het wel erg eenvoudig om de dader te vinden, lijkt me. I Shot the Sheriff, dat werd gezongen door Eric Clapton. En dan zijn we weer toe aan twee nummers van dit keer. Alvaro Soler, A Contra Corriente en Sofia Hoye.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is twee...

0: Sofia.
1: Nou, heel veel vrolijker en zomerser ga je ze niet krijgen hoor. Twee keer Alvaro Soler, Sofia Gordiaslaas en A Contra Corriente daarvoor ook nog. Dit is OSR 920, het komt allemaal voorbij, je hoort het zelf. Je kunt het zelf controleren door te luisteren. De nieuwe, de oude nummers, de bekende en de wat minder bekende. En ook Losse de Lange.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met de klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Ja, je kunt je bijna niet voorstellen misschien, maar dit stond toen in een hitparade. Racy, het bandje en Lay Your Love on Me.
1: Top 1000.
0: Dan vinden we Nova Star met het nummer Wrong uit 1999. Nova Star, de band van Joost Zwegers, nam dit nummer op in België in een studio in Brussel. Zwegers schreef de tekst over een relatie die verkeerd loopt. Het nummer verscheen op hun debuutalbum, ook Nova Star getiteld. De gitaarsolo wordt gespeeld door Zwegers zelf.

Zeg het wel eens vaker, de Teskey Brothers brengen muziek waar je tegenaan kunt gaan liggen, zeg maar. Rain dit keer, ik vind het heerlijke muziek. Nova Star Wrong ervoor ook nog, met het verhaaltje wat erbij hoorde. Je luistert naar OSR 920, mocht je dat niet weten. Je kunt ons beluisteren via DAB+, FM, frequenties, overal hier in de regio. En ook natuurlijk via internet. En als je die hebt, je slimme speaker. Dus kortom, alle wegen zijn te bewandelen om de muziek te kunnen horen die hier voorbij komt.

Suzanne Vega en Luca hier op OSR aan het slot van Klaarwakker voor vandaag. Morgen de laatste van deze week. Veel plezier met de programma's vandaag die de collega's gaan brengen. Een mooie dag en tot morgen vroeg, 7 uur. Please.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De brand zelf is sinds gisteren onder controle. Wel wordt nog gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, aldus de Duitse minister Dobrindt. Het projectiel lijkt de modernste beschermingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Oekraïne gebruikt Leipzig als tussenstop voor het vervoer van militair materieel. De drone is onklaargemaakt en wordt nu door de NAVO verder onderzocht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt open gaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. De kans dat de VS akkoord gaan met welke machtspositie van Iran dan ook is klein. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Vijf anderen trokken hun asielaanvraag later in en keerden terug. In maart deden de speelsters mee aan de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. Ze vreesden bij terugkomst in Iran voor vervolging, omdat ze tijdens het toernooi in Australië weigerden het Iraanse volkslied te zingen. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Een 20-jarige jongen uit Beek en Donk heeft 80 uur werkstraf van 40 uur voorwaardig gekregen voor het kortstondig plaatsen van een naaktfoto van zijn ex op het internet. Vrienden van de jongen hadden hem in 2024 uitgelokt om de foto die niet echt was op het internet te zetten. Binnen een minuut realiseerde de jongen zich wat hij had gedaan en haalde de foto weer offline. Maar een van zijn vrienden had de foto toen al doorgestuurd naar zijn ex, die

0: deed aangifte bij de politie. Twee maanden geleden heeft de jongen zijn excuses aangeboden. Ze zei toen dat ze er geen last meer van had. Gemeente Laarbeek krijgt nieuwe borden bij binnenkomst van de gemeente. Burgemeester Jan van A zegt in het Eindhovens Dagblad dat nu langs de wegen in de waterpoort van de Peel een wildgroei is aan borden wat rommelig staat. Daarnaast zijn veel borden aan onderhoud toe. Er moet één geheel komen. Er komen 18 borden met de tekst welkom in en tot ziens in Laarbeek. De welkomstborden worden in één keer aangepakt, andere als ze daaraan toe zijn. Dit alles gaat zo'n 56.000 euro kosten. Een bureau is benaderd om de nieuwe look voor de waterpoort van de Peel te bedenken. Boerenbelangenorganisatie ZLTO roept de boeren op om te protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Dit moet gebeuren op 14 augustus wanneer Provinciale Staten debatteren over het innemen van de vergunningen van 5 pluimveehouders. De organisatie wil een vreedzaam en rustig protest. ZLTO verwacht enkele honderden mensen bij het protest. Het is nog onduidelijk of er ook boeren uit onze regio mee gaan doen aan deze protestbijeenkomst. In het kunstlokaal in Gemert is in de maand augustus een overzichtsexpositie te zien met werk van beeldend kunstenaar Janine Mikkers. Ter gelegenheid van haar 60ste verjaardag toont zij vooral kleurrijke en vrolijke werken. Deze geven samen een veelzijdig beeld van haar ontwikkeling als kunstenaar, van vroege examenwerken en portretten tot abstracte en kleurrijke schilderijen. Haar werk beweegt zich tussen figuratief en abstract en bestaat vooral uit acrylverf en gemengde technieken. De expositie is te zien van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
3: Ben van Riel.

0: Altijd een feest om te draaien. Jazeker. The Animals in the House of the Rising Sun. Buster Poindexter en Hot, Hot, Hot. Daar begonnen we mee dit uur met OSR Muziekfabriek. Tot om 12 uur. Dankjewel aan Ronnie Thijssen. Infantino krijgt steun van volledige FIFA-top. Blijft voorzitter en biedt zijn excuses aan. En woonbooteigenaren in de problemen door laag water, scheuren en geuroverlast. Ja, dat laag water is toch wel echt een probleem aan het worden hier in Nederland. Ook bij de glastuinbouw en nog vele meer natuurlijk. Tot 12 uur muziekfabriek, café de plaat is een verhaal. Leuke berichten, de verjaardagskalender, het komt allemaal voorbij. En natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Joe Jackson. Ah, die man heeft veel leuke platen gemaakt. En dit was er eentje van. Dit was Stepping Out Earth and Fire samen met Johnny Kaagman en Seasons. OSN 920, even een feestje op deze donderdagochtend met Jurgen Marcus. Een feestje.

0: hele nacht. Ja, staat er maar aan, zeg. Ruudje komt en vrij met mij de hele dag. Vandaag is het droog met geregeld zon. Bij een matige tot in open gebieden een vrij krachtige westenwind. Wordt het 22 tot 25 graden. Morgen is er een mix van wolken en zon. En met 24 tot 26 graden wordt het weer iets warmer. In het weekend wordt het weer volop zomers en veel zon. Maxima tussen de 27 en 30 graden.
1: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

typisch de muziek uit de jaren 70. Mooi. The Band and the Weight. Proclaimers and Letter from America. Dit is OSR 920 Muziekfabriek met Van Velzen.

Kent ze van die hele grote knijter die ze gemaakt hebben? Mexico. Dit was een andere van Les Humphrey Singers en Mama Lou van Velzen. En Love Song. Zo direct het nieuws van 10 uur. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Gary Rafferty, Baker Street.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische militairen gedood. 4 andere militairen raakten zwaar gewond. Het is voor het eerst sinds de wankele wapenstilstand dat er Israëlische militairen zijn omgekomen. Libanon en Israël waren gisteren nog in Rome met elkaar in gesprek om te praten over een verder akkoord. Hezbollah is daar niet bij aanwezig en wil ook niet ontwapenen. Rusland heeft vannacht 605 Oekraïense drones neergehaald. Ze werden onder meer boven het schiereiland de Krim onderschept. Wel is opnieuw een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries geraakt. Oekraïne heeft al verschillende vestigingen bestookt de voorbije weken. Kiev richt zich op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Moskou ontkent dat Wildberries militaire spullen opslaat. 2 zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Een 24-jarige Nederlander was bij Hallstatt in de deelstaat Opper-Oostenrijk aan het wandelen bij een berghut op bijna 1900 meter hoogte. Hij gleed uit en rolde 50 meter naar beneden. Hij kon zelf nog alarm slaan. Een Nederlander van 68 kwam bij de berg Kragenjoch in Tirol in de bedding van een beek terecht. Hij werd pas na 4 uur zoeken gevonden. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt open gaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden.
3: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
4: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakelen op Omroep Peelrand. Gemeente Labeek krijgt nieuwe borden bij binnenkomst van de gemeente. Burgemeester Jan van Aa zegt in het Eindhovens Dagblad al nu langs de wegen in de waterpoort van de Peel een wildgoeiers aan borden wat rommelig staat. Daarnaast zijn veel borden aan onderhoud toe. Er moet 1 geheel komen. Er komen 18 borden met de tekst welkom in en tot ziens in Labeek. De welkomstborden worden in 1 keer aangepakt, andere als ze daaraan toe zijn. Dit alles gaat zo'n €56.000 kosten. Een bureau is benaderd om de nieuwe look voor de waterpoort van de Peel te bedenken. In het kunstlokaal in Gemert is in de maand augustus een overzichtsexpositie te zien met werk van beeldend kunstenaar Janine Mikkers. Ter gelegenheid van haar 60ste verjaardag toont zij vooral kleurrijke en vrolijke werken. Deze geven samen een veelzijdig beeld van haar ontwikkeling als kunstenaar, van vroege examenwerken en portretten tot abstracte en kleurrijke schilderijen. Haar werk beweegt zich tussen figuratief en abstract en bestaat vooral uit

0: acrylverf en gemengde technieken. De expositie is te zien van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Boerenbelangenorganisatie ZLTO roept de boeren op om te protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Dit moet gebeuren op 14 augustus wanneer Provinciale Staten debatteren over het innemen van de vergunningen van 5 pluimveehouders. De organisatie wil een vreedzaam en rustig protest. ZLTO verwacht enkele honderden mensen bij het protest. Het is nog onduidelijk of er ook boeren uit onze regio mee gaan doen aan deze protestbijeenkomst. Om de 2 jaar wordt bij het Onze Lieve Vrouwengilde in Adrichtsel in de volksmond bekend als de Blauwe Schut het koningsschieten gehouden. Dan gaat de huidige koning zijn titel verdedigen. Dit jaar vindt het koningsschieten plaats op zondag 23 augustus. De huidige regerend koning, Jos Gruiters, krijgt flinke concurrentie van zijn zoon Kylie. Verder van Thomas van den Burg, Rick van de Ven en Jos van de Heuvel. Nog meer gegadigden kunnen zich aanmelden tot 21 augustus. Het koningsschieten wordt gehouden op het Jan van Dorenplein en begint om 2 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920 Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: Jimmy Cliff, Hakuna Matata.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag is het droog met geregeld zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Goedemorgen, dit is OSR 920 Steam. Ha, he

Uit de beginperiode, uit Volendam. Ik heb het over BZN en Sweet Silver Andy in de tijd dat inderdaad Annie Schilder er nog niet bij zat. Cockrobin hadden we ook nog Just Around the Corner. En Steam, na na na na, hey hey hey, kiss him goodbye. Dit is OSR 920 met John Mayer, Queen of California.

0: In de jaren 90 hadden ze een paar grote hits. Onder andere All That She Wants en deze. Ace of Base en Happy Nation. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Je bleke lippen zijn nauwelijks zichtbaar in je witte gezicht. Het was koud vannacht op die bank in het park. Je hebt een zure smaak in je mond en je longen voelen verschroeid aan als je de sneeuwvlokken inademt. Je huivert en je trekt je dunne regenmantel wat strakker om je lichaam. Je handschoenen zitten vol gaten en helpen al lang niet meer om je een beetje warm te houden. Hoe moet je vandaag weer doorkomen? De huur was al lang niet meer op te brengen en nu gaat het alleen nog maar om overleven. Je had geen keus. Het enige dat je nog verkopen kon, heb je verkocht. Elke avond opnieuw. Lange nachten, onbekende mannen. En het enige dat je niet kopen moest, heb je gekocht. Elke avond opnieuw. Ze zeggen dat je bij de grootverbruikers hoort. Vanaf je 18e gaat het al zo. Wallen onder je ogen, een droge keel. Maar de laatste tijd lijkt je gezicht wel langzaam uit te zakken, te vervagen, te verkruimelen als bladerdeeg. Een gevallen engel, dat is alles wat er van je over is. Men zegt dat je alleen de slechte dingen cadeau krijgt in het leven, maar zelfs dat is niet waar. Je smacht naar een paar gram, zodat je de grauwe werkelijkheid weer even kunt ontvluchten. Even niet denken aan al die mannen die jou voor even kochten, maar je hebt geen keus en daar ga je weer. Maar het is te koud buiten. Zelfs engelen kunnen niet vliegen in deze kou. Je ogen vallen dicht. Langzaam zak je weg in je roes. Dromend van een beter leven. Dromend van een betere dood.

Een paar weken geleden stonden ze nog op het podium bij Bospop. Meer dan de moeite waard, Orchestral Maneuvers in the Dark en Talking Loud and Clear Internationals en Young and in Love. En we hadden de platen zijn verhaal, daar begonnen we dit blokje van drie mee met Ed Sheeran en die A-Team. Dit is OSR 920. Lang geleden reed ik met de motor door San Francisco. Nu gaan we draaien met de Flower Pop.

mooi dit. Van Morrison samen met John Lee Hooker. Hun versie van Gloria, Flowerpot Man en Let's Go to San Francisco. Zo denk ik het nieuws. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. Sir Cliff Richard, we don't talk anymore.

0: onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Florence en Bologna is het al 39 graden. In Rome, Milaan en Turijn is het met 37 graden ook bloedheet. De Italiaanse Weerdienst denkt dat deze zomer de heetste wordt sinds de start van de metingen. Behalve de hitte is ook de luchtvochtigheid in het Middellandse zeegebied erg hoog. In Breda is een snelheidsduivel van de weg gehaald. Bij Rijsbergen reed de man 200 km per uur, waar 80 is toegestaan. Na een achtervolging werd hij in Breda door de politie aan de kant gezet. De automobilist bleek te rijden met een ingevorderd rijbewijs. Behalve voor de snelheid krijgt de man een bekeuring voor het veroorzaken van gevaar en hinder op de openbare weg. Ook zijn auto is in beslag genomen. De man moet voor alle feiten voor de rechter verschijnen. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische militairen gedood. 4 andere militairen raakten zwaar gewond. Het is voor het eerst sinds de wankele wapenstilstand dat er Israëlische militairen zijn omgekomen. Libanon en Israël waren gisteren nog in Rome met elkaar in gesprek om te praten over een verder akkoord. Hezbollah is daar niet bij aanwezig en wil ook niet ontwapenen. 2 zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Een 24-jarige Nederlander was bij Hallstatt in de deelstaat Opper-Oostenrijk aan het wandelen bij een berghut op bijna 1900 meter hoogte. Hij gleed uit en rolde 50 meter naar beneden. Hij kon zelf nog alarm slaan. Een Nederlander van 68 kwam bij de berg Kragenjoch in Tirol in de bedding van een beek terecht. Hij werd pas na 4 uur zoeken gevonden. Het weer vrij zonnig en droog, met alleen op de Wadden kans op wat neerslag bij een matige westenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 24 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Een 20-jarige jongen uit Beek en Donk heeft 80 uur werkstraf van 40 uur voorwaardig gekregen voor het kortstondig plaatsen van een naaktfoto van zijn ex op het internet. Vrienden van de jongen hadden hem in 2024 uitgelokt om de foto die niet echt was op het internet te zetten. Binnen een minuut realiseerde de jongen zich wat hij had gedaan en haalde de foto weer offline. Maar een van zijn vrienden had de foto toen al doorgestuurd naar zijn ex. Die deed aangifte bij de politie. 2 maanden geleden heeft de jongen zijn excuses aangeboden. Ze zei toen dat ze er geen last meer van had. In het kunstlokaal in Gemert is in de maand augustus een overzichtsexpositie te zien met werk van beeldend kunstenaar Janine Mikkers. Ter gelegenheid van haar 60ste verjaardag toont zij vooral kleurrijke en vrolijke werken. Deze geven samen een veelzijdig beeld van haar ontwikkeling als kunstenaar, van vroege examenwerken en portretten tot abstracte en kleurrijke schilderijen. Haar werk beweegt zich tussen figuratief en abstract en bestaat vooral uit acrylverf en gemengde technieken. De expositie is te zien van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Om de 2 jaar wordt bij het Onze Lieve Vrouwengilde in Aderichsel in de volksmond bekend als de Blauwe Schut het koningsschieten gehouden. Dan gaat de huidige koning zijn titel verdedigen. Dit jaar vindt het koningsschieten plaats op zondag 23 augustus. De huidige regerend koning, Jos Gruiters, krijgt flinke concurrentie van zijn zoon Kylie. Verder van Thomas van den Burg, Rick van de Ven en Jos van de Heuvel. Nog meer gegadigden kunnen zich aanmelden tot 21 augustus. Het koningsschieten wordt gehouden op het Jan van Doornplein en begint om 2 uur. Boerenbelangenorganisatie ZLTO roept de boeren op om te protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Dit moet gebeuren op 14 augustus wanneer Provinciale Staten debatteren over het innemen van de vergunningen van 5 pluimveehouders. De organisatie wil een vreedzaam en rustig protest. ZLTO verwacht enkele honderden mensen bij het protest. Het is nog onduidelijk of er ook boeren uit onze regio mee gaan doen aan deze protestbijeenkomst. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak.

0: scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Leuk hè, begin van de jaren 80, de tijd van de ska-muziek. Onder andere de Specials, maar deze band was wel toonaangevend. Madness, Nightboat to Cairo.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag is het droog met geregeld zon. Bij een matere tot een open gebieden een vrij krachtige westenwind. Wordt het 22 tot 25 graden. Dit is George Baker en zijn selection. Over en over.

Laten we hopen dat het nog lang duurt, maar het gaat wel gebeuren. Allemaal met de neus omhoog, Rowan Hesse, Beyoncé en Crazy in Love. Dit is jouw zender met de beste muziek. Onder andere met Chris Montez en...

En de Blizzards uit Grollo, de vrienden van Johan Derksen. Een Applenakkers Flophouse, Bobby Brown en Humping Around. Dit is OSR 920. Vandaag, 6-8-2026. Het is de dag van de frisse adem.

Een van de weinige stations die ook die leuke muziek uit de jaren 60 draait. Dat doen we met The Foundations en Baby, Now That I Found You, Love Unlimited. And I'm So Glad To Be A Woman. 6 augustus, met andere 1926, in New York wordt de eerste geluidsfilm vertoond. Het gaat om de film Don Juan met in de hoofdrol John Barrymore. Een kaartje voor de voorstelling kost $10.

In de muziekfabriek worden ze gemaakt. Alle hits uit de jaren 60, 70 en 80.

uit de 60s. Snow Patrol en Chasing Cars. Zo direct na het nieuws. Leo van der Boom, hij met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Peter en Martin en OSR in de middag. Spreek je morgen weer voor een verse aflevering van Muziekfabriek. Laatste, Boskeks.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat in dit geval om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen.

0: Het gebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Ook mogen er geen drones vliegen en is het publiek in de omgeving verplicht om de aanwijzingen van politie, brandweer en handhavers op te volgen. Iran is door deskundigen van de Verenigde Naties opgeroepen om met de slechte behandeling van etnische minderheden te stoppen. Eind vorig jaar gingen veel mensen de straat op om te protesteren en onder andere Koerden worden steeds vaker slachtoffer van marteling, detentie en zelfs gedwongen verdwijning. Dit jaar werden al 22 Koerden en 24 mensen van de Baluchi-minderheid geëxecuteerd. Volgens deskundigen bedreigt en volgt Iran minderheden die in het buitenland wonen ook. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Florence en Bologna is het 39 graden, in Rome, Milaan en Turijn is het met 37 graden ook bloedheet. De Italiaanse Weerdienst denkt dat deze zomer de heetste wordt sinds de start van de metingen. Behalve de hitte is ook de luchtvochtigheid in het Middellandse Zeegebied erg hoog. En dan het weer bij ons. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boeken en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Om de twee jaar wordt bij het Onze Lieve Vrouwengilde in Adrichtsel in de volksmond bekend als de Blauwe Schut het koningsschieten gehouden. Dan gaat de huidige koning zijn titel verdedigen. Dit jaar vindt het koningsschieten plaats op zondag 23 augustus. De huidige regerend koning, Jos Gruiters, krijgt flinke concurrentie van zijn zoon Kylie. Verder van Thomas van den Burg, Rick van de Ven en Jos van de Heuvel. Nog meer gegadigden kunnen zich aanmelden tot 21 augustus. Het koningsschieten wordt gehouden op het Jan van Dorenplein en begint om 2 uur. Gemeente Labeek krijgt nieuwe borden bij binnenkomst van de gemeente. Burgemeester Jan van A zegt in het Eindhovens Dagblad al nu langs de wegen in de waterpoort van de Peel een wildgroei is aan borden wat rommelig staat. Daarnaast zijn veel borden aan onderhoud toe. Er moet één geheel komen. Er komen 18 borden met de tekst welkom in en tot ziens in Labeek. De welkomstborden worden in één keer aangepakt, andere als ze daaraan toe zijn. Dit alles gaat zo'n 56.000 euro kosten. Een bureau is benaderd om de nieuwe look voor de waterpoort van de Peel te bedenken. In het kunstlokaal in Gemer is in de maand augustus een overzichtsexpositie te zien met werk van beeldend kunstenaar Janine Mikkers. Ter gelegenheid van haar 60e verjaardag toont zij vooral kleurrijke en vrolijke werken. Deze geven samen een veelzijdig beeld van haar ontwikkeling als kunstenaar, van vroege examenwerken en portretten tot abstracte en kleurrijke schilderijen. Haar werk beweegt zich tussen figuratief en abstract en bestaat vooral uit acrylverf en gemengde technieken. De expositie is te zien van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Boerenbelangenorganisatie ZLTO roept de boeren op om te protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Dit moet gebeuren op 14 augustus wanneer Provinciale Staten debatteren over het innemen van de vergunningen van 5 pluimveehouders. De organisatie wil een vreedzaam en rustig protest. ZLTO verwacht enkele honderden mensen bij het protest. Het is nog onduidelijk of er ook boeren uit onze regio mee gaan doen aan deze protestbijeenkomst. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.

Eens dit van deze Owen Paul uit Australië. My favorite waste of time. En daarmee zijn we begonnen aan de donderdageditie van Broodje OSR, muziek tijdens de lunch. En zojuist sloot Ben Verriel de muziekfabriek. En die is er morgen vroeg weer onze arbeidsvitamine van OSR 920. Ook tijdens de bouwvak. En dit is Eros Ramazzotti. Goedemiddag. Oh,

Esta Vida, de Spaanstalige hit van Marshmello, de zomerhit van een niet zo lang geleden. Daarvoor de man die regelmatig aanschuift aan de lunchtafel, Sir Elton John en Your Song. OSN 920, 60 jaar hits komen voorbij met nu een oudje van de Four Tunes.

typische stemgeluid. Diana Warwick. And all the love in the world. Zometeen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het radionieuws. Daarbij ook de weer zwarte voor deze donderdagmiddag. Daarvoor de man die ooit deel uitmaakte van Boys On. En ook dat lang in stand heeft gehouden. Ronald Keating. Dit is Loving Each Day op OSN 920.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. In het natuurgebied Boshuizerbergen bij het Limburgse Oostrum blijft de noodverordening voorlopig nog van kracht. Eerst zou deze zeker tot 10 uur vanochtend duren, maar de gemeente heeft dat verlengd. Iran is door deskundigen van de Verenigde Naties opgeroepen om met de slechte behandeling van etnische minderheden te stoppen. Italië houdt nog zeker 1,5 week last van extreem warm weer. Vanwege de 4e hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. En dan het weer bij ons. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Wederom een plaat van ver weg, de Little River Band en Forever Blue. Licht verteerbare muziek op ORZ 920 tijdens Broodje over Zee. Met nu een hit van Neil Diamond, September Morning.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

Raise Your Glass, Pink zojuist. En dan inderdaad Love Can Turn Around. Voor de Jackmaster Funk gevolgd door een plaat uit onze eerste hitlijst van dit moment. De nieuwe Alex Warren.

De jonge stem van Stevie Wonder, I Was Made to Love Her. Daarvoor hadden we Alanis Morissette en Head Over Feet. En zo meteen het nieuws. En het nieuws uit de regen van 1 uur en daarna nog een uur. Broodje, we zeggen wat mij betreft graag de show. En de laatste dit uur, Solomon Burke en De Dijk.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De politie zegt gisteravond verrast te zijn door de boerendemonstratie die onaangekondigd in Apeldoorn plaatsvond. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Er werd niet ingegrepen, maar de politie begeleidde de trekkers over de snelweg. De politie reed mee om een oogje in het zeil te houden en te zorgen dat het protest veilig verliep. Er was gisteravond heel even sprake van een opstopping. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat in dit geval om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Die regels kunnen de energiekosten verhogen. Gebleken is dat verschillende energieverstrekkers in hun contracten hadden opgenomen dat de vaste gasprijs omhoog kan gaan zodra de nieuwe regels gaan gelden. ACM meldt dat de prijs voor gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden aangepast. In Duitsland is een 25-jarige Afghaanse man tot levenslang veroordeeld omdat hij in februari vorig jaar in München met zijn auto inreed op een vakbondsdemonstratie. Een 37-jarige vrouw en haar 2-jarige dochtertje kwamen om het leven. Tientallen andere mensen raakten gewond. Volgens de Duitse aanklagers handelde de dader uit een religieus motief. Hij zou niet bij een terroristische groepering horen. Het Zuid-Koreaanse leger zegt dat Noord-Korea zeker 1 ballistische korte afstandsraket richting de Japanse zee heeft afgevuurd. Daarop volgde een bericht van het Japanse Defensieministerie via sociale media dat er iets vanuit Noord-Korea was afgevuurd en dat het mogelijk om een ballistische raket ging. Even later liet het Japanse ministerie weten dat er geen gevaar meer was voor de gebieden rond Japan. Japan deelde eerder deze week mee dat de krijgsmacht sterker moet worden omdat uit een nieuw rapport is gebleken dat China, Noord-Korea en Rusland een steeds grotere bedreiging worden. Het weer. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geen.

0: excuses aangeboden. Ze zei toen dat ze er geen last meer van had. Gemeente Laarbeek krijgt nieuwe borden bij binnenkomst van de gemeente. Burgemeester Jan van A zegt in het Eindhovens Dagblad dat nu langs de wegen in de waterpoort van de Peel een wildgroei is aan borden wat rommelig staat. Daarnaast zijn veel borden aan onderhoud toe. Er moet één geheel komen. Er komen 18 borden met de tekst welkom in en tot ziens in Laarbeek. De welkomstborden worden in één keer aangepakt, andere als ze daaraan toe zijn. Dit alles gaat zo'n 56.000 euro kosten. Een bureau is benaderd om de nieuwe look voor de waterpoort van de Peel te bedenken. Boerenbelangenorganisatie ZLTO roept de boeren op om te protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Dit moet gebeuren op 14 augustus wanneer Provinciale Staten debatteren over het innemen van de vergunningen van 5 pluimveehouders. De organisatie wil een vreedzaam en rustig protest. ZLTO verwacht enkele honderden mensen bij het protest. Het is nog onduidelijk of er ook boeren uit onze regio mee gaan doen aan deze protestbijeenkomst. Om de 2 jaar wordt bij het Onze Lieve Vrouwengilde in Adelrichsel in de volksmond bekend als de Blauwe Schut het koningsschieten gehouden. Dan gaat de huidige koning zijn titel verdedigen. Dit jaar vindt het koningsschieten plaats op zondag 23 augustus. De huidige regerend koning, Jos Gruiters, krijgt flinke concurrentie van zijn zoon Kylie. Verder van Thomas van den Burg, Rick van de Ven en Jos van de Heuvel. Nog meer gegadigden kunnen zich aanmelden tot 21 augustus. Het koningsschieten wordt gehouden op het Jan van Dorenplein en begint om 2 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
3: Leo van den

Mike and the Mechanics, die kennen we van The Living Years. En dit was die andere hit, Over My Shoulder. Welkom terug. Dit is deel 2 van Broodje Over Sterren met nu een oude hit en een nieuw jasje gegoten door Dave Guetta. Forever Young.

plaat heet Applaus. En dat was er voor Lady Gaga, Janice Ian at 17 zojuist. En je hoort ook nog Eva Max met Dave Guetta en Alpha Veel Forever Young. Dit is Broodje over Zerm. Muziek tijdens de lunch. Met nieuwe platen uit de jaren 80. Populair waren ze. Huey Lewis en The News.

Roxette. De cd's gingen destijds als warme broodjes over de toonbank. De look nog eenmaal. Zometeen de hoofdpunten uit het radio-nieuws. 2 op de weersverwachting. Nog één plaat daarvoor. Even die hits van 10cc.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De politie zegt gisteravond verrast te zijn door de boerendemonstratie die onaangekondigd in Apeldoorn plaatsvond. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. In Duitsland is een 25-jarige Afghaanse man tot levenslang veroordeeld, omdat hij in februari vorig jaar in München met zijn auto inreed op een vakbondsdemonstratie. Het Zuid-Koreaanse leger zegt dat Noord-Korea zeker 1 ballistische korte afstandsraket richting de Japanse zee heeft afgevuurd. Het weer, overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

En er was toch een hele tijd opmerkelijk dat er heel veel boybands populair waren in Nederland. En een van het was ook Westlife. En die hoorde je zojuist hier op Orze 920. De oude hit van Billy Joel. Uptown Girl. Tijdens Broodje over zijn muziek tijdens de lunch. Mocht je eraan begonnen zijn, iets na 1:30. Het mag. Eet smakelijk. En geniet van de muziek. Tijd voor wat rot nu. De stem van John Anderson. Hoogstemgeluid. Dit is Yes.

hit van Elvis Presley in een nieuw jasje gegoten destijds. The Final Cannibals and Suspicious Minds. Daarvoor hadden we Tim Harden en How Can We Hang On To A Dream. Gevolgd door een gloedje nieuwe plaat te vinden in de tipparade. Martin Garrix en U2, dit is Fireflies.

0: En al het mooie komt ook een einde natuurlijk. Ja, we gaan richting huiswaarts. Edwin Sharp en de Magnetic Zeros was dat. En daarvoor hadden we de Free and Wishing Well. Zometeen veel plezier met OSR in de middag. De heren Peter Derks en Martin Herbers nemen je mee tot aan 6 uur. Rustig aan nog, fijne dag en graag tot morgen. De laatste plaat van mij is die hit van Vehicle Sharky. Tot morgen.
1: I hear a lot of stories, I suppose.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Gistermiddag kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer het gebied wel in de gaten bleef houden. Vanmorgen werd bekend dat de noodverordening van de gemeente voor het gebied van kracht bleef. Duitse media melden dat het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waar gisteren dichtbij een drone met een explosief werd aangetroffen, geladen was met militaire munitie. Dit zou vlak daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig zijn vervoerd. Het is nog altijd niet bekend wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de met explosieven geladen drone die in de nacht van dinsdag op woensdag ontdekt werd en in de lucht tegen een vrachttoestel van DHL aanvloog. De media schrijven verder dat de luchthaven van Leipzig vaker gebruikt wordt als tussenstop voor militair materieel. In de Spaanse exclave Ceuta zijn nog altijd duizenden migranten uit Marokko aanwezig en daarom heeft de burgemeester Spanje om hulp gevraagd. Onder de migranten bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Hun situatie wordt zorgwekkend genoemd omdat burgerpatrouilles in Ceuta hun wijken proberen te zuiveren van de migranten. Van de 72.000 Marokkanen die Ceuta vorige week binnenvielen, zijn er nog 2000 achtergebleven. Lokale autoriteiten zeggen dat het er meer kunnen zijn. Zij denken eerder aan 6.000. Weer Online voorspelt dat mogelijk volgende week de tweede hittegolf van dit jaar genoteerd kan worden. Rond halverwege de week wordt het weer extreem warm, met op donderdag 35 graden of hoger. De kans is groot dat er een vijfde regionale hittegolf en de tweede officiële hittegolf van 2026 de boeken ingaat. Maandag en dinsdag tikt de thermometer redelijk normale waarden aan. Daarna lopen de temperaturen weer fors op. Het weer overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Om de twee jaar wordt bij het Onze Lieve Vrouwengilde in Adrichtsel in de volksmond bekend als de Blauwe Schut het koningsschieten gehouden. Dan gaat de huidige koning zijn titel verdedigen. Dit jaar vindt het koningsschieten plaats op zondag 23 augustus. De huidige regerend koning, Jos Gruiters, krijgt flinke concurrentie van zijn zoon Kylie. Verder van Thomas van den Burg, Rick van de Ven en Jos van de Heuvel. Nog meer gegadigden kunnen zich aanmelden tot 21 augustus. Het koningsschieten wordt gehouden op het Jan van Dorenplein en begint om 2 uur. Boerenbelangenorganisatie ZLTO roept de boeren op om te

0: Vrienden van de jongen hadden hem in 2024 uitgelokt om de foto die niet echt was op het internet te zetten. Binnen een minuut realiseerde de jongen zich wat hij had gedaan en haalde de foto weer offline. Maar een van zijn vrienden had de foto toen al doorgestuurd naar zijn ex. Die deed aangifte bij de politie. 2 maanden geleden heeft de jongen zijn excuses aangeboden. Ze zei toen dat ze er geen last meer van had. In het kunstlokaal in Gemert is in de maand augustus een overzichtsexpositie te zien met werk van beeldend kunstenaar Janine Mikkers. Ter gelegenheid van haar 60ste verjaardag toont zij vooral kleurrijke en vrolijke werken. Deze geven samen een veelzijdig beeld van haar ontwikkeling als kunstenaar, van vroege examenwerken en portretten tot abstracte en kleurrijke schilderijen. Haar werk beweegt zich tussen figuratief en abstract en bestaat vooral uit acrylverf en gemengde technieken. De expositie is te zien van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

Sander Bellet en I'll Fly For You. En daarvoor hadden we ook nog aan het begin van deze show Destiny's Child. En een van de groot hits Independent Woman. En ja, deze damesgroep is de best verkochte vrouwelijke artiestengroep aller tijden. Met meer dan 50 miljoen verkochte platen wereldwijd. Destiny's Child heeft aangekondigd dat ze na 20 jaar weer met nieuwe muziek komen binnen nu. En 2 weken zou dat moeten gaan gebeuren. Oze, in de middag, ik heet je van harte welkom op donderdag alweer, 6 augustus. Zometeen Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In, na deze van Casey en de Sunshine.

Rozen, 920 Omroep Stichting Regionaal, met ook de hits van vandaag. Zoals deze van Sam Fender en Olivia Dean, Ring Me In. Onderweg hier nog Robert Gray samen met Tina Turner, 634, 5789 komt aan. En Cliff Richard, Lucky Lips, eerst Everything But The Girl, dit is Missing.

van hits heeft hij op zijn naam staan. Cliff Richards, Lucky Lips. En in 1995 is hij geridderd en werd ook zijn artiestennaam. Zijn officiële naam, want ja, in het echt heet je eigenlijk Harry Roger Rapp. En sinds 1995 dus Sir Cliff Richards. Oh, in de middag, ik heb klaarstaan nog muziek voor je van One Day. En Michael Bublé komt er ook aan. En dit is Coldplay, live in Technicolor 2.

een van de vele mooie bandjes die bereikt zijn. Rondé en Undecided. En binnenkort komen ze naar Eindhoven. Daar gaan ze een optreden geven in de FNR op 18 oktober. OZM 920, maar nu op de radio is dit het Klein Orkest. En over de

Een van de grotere artiesten die helaas ons is ontvallen, Bonnie Tyler. Vorige maand had het nieuws bekendgemaakt dat ze is overleden op 75-jarige leeftijd. Ik draaide een van haar mooie hits Lost in France, Bonnie Tyler. Straks dan alweer het radio nieuws van 3 uur en de regio break. En we gaan tot die tijd nog even kijken, een tweetal platen draaien. Right Said Fred, Deeply Dippy komt eraan. En dit zijn eerst de Alabama Shakes en Hold On.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Sinds de invoering van de controles in september 2024 is het aantal ongelukken gigantisch toegenomen. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. Het gaat om respectievelijk 82 en 42 ongelukken. 2 mensen zijn hierbij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Gistermiddag kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer het gebied wel in de gaten bleef houden. Vanmorgen werd bekend dat de noodverordening van de gemeente voor het gebied van kracht bleef. Van de 72.000 migranten die vorige week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken, is het niemand gelukt om verder naar het Spaanse vasteland en de rest van Europa door te reizen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Volgens Spanje is het grootste deel van de migranten weer huiswaarts gekeerd. Van de 2500 mensen die nog in Ceuta verblijven, zijn er ruim 1000 minderjarig. De burgemeester heeft Spanje

0: nu.nl heeft Booking.com om een reactie gevraagd. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakelen op Omroep Peelrand. Wie aan Maria Hout denkt, ziet bijna automatisch het openluchttheater aan de Loerdersgrot voor zich. De grot is een drukbezochte plek, een toeristische trekpleister die mensen van heinde en verre trekt. Er wordt gebeden of een kaarsje aangestoken. Iedereen wilde naar Loerders, maar niet iedereen had daarvoor het geld om naar Frankrijk te gaan, aldus een vrijwilligster Henriette Lucassen. Daarom werd er een kopie gemaakt van de grot, waar volgens de katholieke traditie Maria verscheen op 11 februari 1858. Boerenbelangenorganisatie ZLTO roept de boeren op om te protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Dit moet gebeuren op 14 augustus wanneer Provinciale Staten debatteren over het innemen van de vergunningen van 5 pluimveehouders. De organisatie wil een vreedzaam en rustig protest. ZLTO verwacht enkele honderden mensen bij het protest. Het is nog onduidelijk of er ook boeren uit onze regio mee gaan doen aan deze protestbijeenkomst. De regio Labeek, Geemold, Bakelen en Boekel was in 2025 behoorlijk in trek bij nieuwe inwoners. Dat blijkt uit prijsvergelijker Slimster. In Labeek kwamen er 1055 nieuwe inwoners bij, terwijl er 752 mensen vertrokken. In Geemold, Bakelen kwamen er 1276 nieuwe inwoners bij, terwijl er 1023 weggingen. En in Boekel tenslotte kwamen er 564 inwoners bij, terwijl er 380 mensen vertrokken. Volgens Marco Schuurman van Slimster zijn regio's buiten de grote steden in trek vanwege de relatief betaalbare woningen. In het kunstlokaal in Gemer is in de maand augustus een overzichtsexpositie te zien met werk van beeldend kunstenaar Janine Mikkers. Ter gelegenheid van haar 60ste verjaardag toont zij vooral kleurrijke en vrolijke werken. Deze geven samen een veelzijdig beeld van haar ontwikkeling als kunstenaar, van vroege examenwerken en portretten tot abstracte en kleurrijke schilderijen. Haar werk beweegt zich tussen figuratief en abstract en bestaat vooral uit acrylverf en gemengde technieken. De expositie is te zien van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen! Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

Superglass en Being Alright. Nou, hopelijk ook met jou alles goed. Het is donderdag. Dit is Ozer 920 met de middagshow. Ozer in de middag. Met onderweg nog Carole King met het mooie It's Too Late. En dan we Bob en Mo nog even blijven controle gaan. Eerst nu tijd voor Sarah Cor. Love is Free.

Mo en Douwe Bob nog even blijven. Nou, ik ben nog bij je tot 4 uur als je wilt. En verderop zometeen ruim baan voor Clarence Clemons en Jackson Browne. Met die hele grote hit ergens uit de jaren 80. You're a Friend of Mine komt eraan. En zometeen JJ Kill, Call Me the Weez na deze van Nina Simone en Groove Finder. Ain't Got No, I Got Life.

De vriendschap die werd bezegeld in You're a Friend of Mine. Je hoorde Clarence Clemens en Jackson Brown. En ja, hopelijk ben jij ook ons vriendje van de radio. OZR 920 op donderdagmiddag. Met de middagshow OZR in de middag. En deze show duurt nog tot 6 uur vanavond, met straks naar 4 uur. Martin Heijbers achter deze microfoon. Zometeen Chris Cap, Loves Me Not. En ook nog Mac and Kate Kassoon, Love Will Keep Us Together. Eerst zijn dit Callum Blundstone en Dave Stewart. What Becomes

Zo zoet als honing, maar wel lekker toch? Ja, Mac en Katie Kazoon uit de jaren 70 ergens vandaan. Love will keep us together. O zeg, met de meeste muzikale variatie. Hits vanaf de jaren 60 tot aan de hits van vandaag. Met zometeen nog zo'n jaren 60 hit van Dave Bowie, This Strange Effect. En nu eerst is dit Radiohead, A Karma Police.

Muziek uit mijn geboortejaar, Dave Barry en This Strange Effect. En dat werd geschreven destijds door Ray Davies van The Kinks. Onderweg nog Inner Circle, Mary Mary. En eerst is dit nieuwe muziek van Benson Boone, The Time of My Life.

Inner Circle en Mary Mary. Hey, ik dank jou voor het luisteren. Straks na 4 uur deel 2 van OZR in de middag met Martin Heijers. Mooie donderdag nog en ik zeg graag tot morgen.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het landelijke crisisteam Management Team Watertekorten komt sinds een paar weken bij elkaar en praat dan over de verdeling van het water. Ook deze week heeft het team besloten om geen nationale maatregelen te nemen. Dat is niet nodig omdat de regionale waterbeheerders alles onder controle hebben. Vorige week werd er ook niet ingegrepen. In het MTW zitten de waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en enkele ministeries. De waterschappen zelf nemen in hun eigen gebied wel maatregelen. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze op een spandoek een doodsbedreiging aan het adres van de burgemeester van Breda, Paul Depla, hadden gericht. Op 8 maart hing er een spandoek aan een café met de tekst Depla dood. Het onderzoek liep eerst vast, maar toen op 20 mei na rellen verschillende NAC-supporters werden gearresteerd, vond de politie in de telefoon van één van hen een foto van het spandoek en de 4 verdachten. 1 verdachte komt uit Oosterhout, de 3 anderen uit Breda. Bij de overtocht van Marokkaanse migranten vorige week naar de Spaanse exclave Ceuta zijn zo'n 100 mensen omgekomen. Dat maakt de bestuurder van Ceuta, Juan Vivas, bekend. Eerder werd van 75 doden gesproken. De meeste migranten zouden huiswaarts gekeerd zijn, maar volgens Vivas zijn er nu nog tussen de

0: bij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Boerenbelangenorganisatie ZLTO roept de boeren op om te protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Dit moet gebeuren op 14 augustus wanneer Provinciale Staten debatteren over het innemen van de vergunningen van 5 pluimveehouders. De organisatie wil een vreedzaam en rustig protest. ZLTO verwacht enkele honderden mensen bij het protest. Het is nog onduidelijk of er ook boeren uit onze regio mee gaan doen aan deze protestbijeenkomst. Een 20-jarige jongen uit Beek en Donk heeft 80 uur werkstraf waarvan 40 uur voorwaarde gekregen voor het kortstondig plaatsen van een naaktfoto van zijn ex op het internet. Vrienden van de jongen hadden hem in 2024 uitgelokt om de foto die niet echt was op het internet te zetten. Binnen een minuut realiseerde de jongen zich wat hij had gedaan en haalde de foto weer offline. Maar een van zijn vrienden had de foto toen al doorgestuurd naar zijn ex. Die deed aangifte bij de politie. 2 maanden geleden heeft de jongen zijn excuses aangeboden. Ze zei toen dat ze er geen last meer van had. Gemeente Labeek krijgt nieuwe borden bij binnenkomst van de gemeente. Burgemeester Jan van A zegt in het Eindhovens Dagblad al nu langs de wegen in de waterpoort van de Peel een wildgoed is aan borden wat rommelig staat. Daarnaast zijn veel borden aan onderhoud toe. Er moet 1 geheel komen. Er komen 18 borden met de tekst welkom in en tot ziens in Labeek. De welkomstborden worden in 1 keer aangepakt, andere als ze daaraan toe zijn. Dit alles gaat zo'n €56.000 kosten. Een bureau is benaderd om de nieuwe look van de waterpoort van de Peel te bedenken. In het kunstlokaal in Gemert is in de maand augustus een overzichtsexpositie te zien met werk van beeldend kunstenaar Janine Mikkers. Ter gelegenheid van haar 60e verjaardag toont zij vooral kleurrijke en vrolijke werken. Deze geven samen een veelzijdig beeld van haar ontwikkeling als kunstenaar, van vroege examenwerken en portretten tot abstracte en kleurrijke schilderijen. Haar werk beweegt zich tussen figuratief en abstract en bestaat vooral uit acrylverf en gemengde technieken. De expositie is te zien van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
4: Martin Huibers.

McKinnon Flint, toch wel een heel bijzonder bandje uit het verleden. Een hitje uit 1970 en bij de band zat Thomas McGinnis, de gitarist die van Manfred Mann kwam. Huggy Flint, die we kennen van John Mayall's Bluesbreakers. Ja, en onbekende Benny Gallagher en Graham Lyle, die later het duo Gallagher en Lyle vormden. When I'm Dead and Gone van McGinnis Flint kwam in 1970, zoals gezegd. En welkom in deel 2 van OSR in de middag. We danken Peter hartelijk voor deel 1. En we hebben muziek van Lois Lane.

Oh, zo lief en zo romantisch. The Bee Gees en How Can I Mend a Broken Heart. En van de Lounge met Tonight. We kennen het originele van The White Stripes, maar hier is Ben Local Soul en The Seven Nation Army.

een wereldhit hadden ze destijds. The Moment of What Notes en Girls. En we hadden Bad English, een supergroepje samengesteld uit leden van Johnny en The Babies. En de nummer heette Straight to the Heart. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws, maar hier is David Bowie. This is not America. This is

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het landelijke crisisteam Management Team Watertekorten komt sinds een paar weken bij elkaar en praat dan over de verdeling van het water. Ook deze week heeft het team besloten om geen nationale maatregelen te nemen. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze op een spandoek een doodsbedreiging aan het adres van de burgemeester van Breda, Paul Depla, hadden gericht. Bij de overtocht van Marokkaanse migranten vorige week naar de Spaanse exclave Ceuta zijn zo'n 100 mensen omgekomen. Dat maakt de bestuurder van Ceuta, Juan Vivas, bekend. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

van Peter Gabriel uit 1986. En het ging allemaal over grootheidswaanzin. Een groter huis, een grotere auto, een nog grotere bankrekening als het even kon. En een grotere ego. En het leverde hem wel een grote hit op. Hier zijn de dames uit Rusland, Tatsu.

Ja, we kunnen wel spreken van een echt zomerritje. De Duitse DJ Topic samen met de zangeres Becky G. En het heet Sorry Papi. We vinden de plaat deze week terug op nummer 23 in de top 40. En we hadden daarvoor het oud succes van de blinde zanger Ray Charles. I Can't Stop Loving You. OSR 920 op een donderdagmiddag met Tina Charles. When the heartache is over.

The Knife en The Jets en The Guitar King maakten destijds nog deel uit van de Long Tall Ernie en The Shakers. Maar begon voor zichzelf in de tijd. Dan volgden we Tina Turner met When the Heartache is Over. We gaan zo meteen naar de nieuwsberichten van 5 uur. En gevolgd door het streeknieuws. Daarna zijn we terug voor het laatste uur OSR in de middag. Met Shaggy. En heeft nog steeds

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal is tot 4 jaar gevangenis veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van 3 jonge meisjes. De kinderen zijn tussen de 4 en 8 jaar. Volgens de rechter is ook bewezen dat van I, die zichzelf buurtopa noemde, duizenden beelden van kindermisbruik in zijn bezit heeft gehad. De straf pakt lager uit dan het Openbaar Ministerie had geëist, omdat de rechtbank niet alle beschuldigingen bewezen acht. Van I moet zich laten behandelen en mag geen contact met minderjarigen meer hebben. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is in het duingebied een natuurbrand uitgebroken. De veiligheidsregio weet nog niet wat de omvang is, maar er is grip 1 uitgeroepen. Er is een commandoteam naar het gebied gegaan die de inzet van de verschillende hulpdiensten stroomlijnt. De autoriteiten melden dat bij het blussen een brandweerman gewond geraakt is. Afgelopen vrijdag woedde op dezelfde plek ook al een natuurbrand. Een 42-jarige vrouw uit de buurt van Rotterdam is gisteren voor de kust van Kreta verdronken. Dat wordt door een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigd. Griekse media melden dat het slachtoffer uit een opblaasboot viel. Volgens bronnen bij de kustwacht is voor het huren van dit soort vaartuigen tot 30 pk geen vaarbewijs nodig en daarom zijn dit soort boten populair. 3 jonge kinderen waren getuigen van dit ongeval. De Griekse autoriteiten onderzoeken hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgende maand, op 16 september, krijgt de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton in Nashville de Lifetime Achievement Award. De Americana Music Association laat weten het werk van mevrouw Parton al lange tijd te bewonderen en noemt haar een van de grootste ambassadeurs die de muziekwereld ooit gekend heeft. Muziekblad Rolling Stone meldt dat Parton de prijs niet persoonlijk in ontvangst zal nemen, maar een videoboodschap opneemt. De zangeres heeft al een tijdje last van gezondheidsproblemen. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon. Bij een zwak tot matige noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Een 20-jarig jongen uit Beek en Donk heeft 80 uur werkstraf van 40 uur voorwaardelijk gekregen voor het kortstondig plaatsen van een

0: 2025 behoorlijk in trek bij nieuwe inwoners. Dat blijkt uit prijsvergelijker Slimster. In Labe kwamen er 1055 nieuwe inwoners bij, terwijl er 752 mensen vertrokken. In Gemert-Bakel kwamen er 1276 nieuwe inwoners bij, terwijl er 1023 weggingen. En in Boekel tenslotte kwamen er 564 inwoners bij, terwijl er 380 mensen vertrokken. Volgens Marco Schuurman van Slimster zijn regio's buiten de grote steden in trek vanwege de relatief betaalbare woningen. Wie aan Mariahou denkt, ziet bijna automatisch het openluchttheater aan de Loerdersgrot voor zich. De grot is een drukbezochte plek, een toeristische trekpleister die mensen van heinde en verre trekt. Er wordt gebeden of een kaarsje aangestoken. Iedereen wilde naar Loerders, maar niet iedereen had daarvoor het geld om naar Frankrijk te gaan, aldus een vrijwilligster Henriette Lucassen. Daarom werd er een kopie gemaakt van de grot, waar volgens de katholieke traditie Maria verscheen op 11 februari 1858. Boerenbelangenorganisatie ZLTO roept de boeren op om te protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Dit moet gebeuren op 14 augustus wanneer Provinciale Staten debatteren over het innemen van de vergunningen van 5 pluimveehouders. De organisatie wil een vreedzaam en rustig protest. ZLTO verwacht enkele honderden mensen bij het protest. Het is nog onduidelijk of er ook boeren uit onze regio mee gaan doen aan deze protestbijeenkomst. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Pet Shop Boys met de nummer Always On My Mind. Eigenlijk groot geworden in de tijd door Elvis Presley. En ook kennen we de uitvoering van Willie Nelson. Welkom terug in het allerlaatste uur OSR in de middag op deze heerlijke donderdagmiddag met eindelijke temperaturen onder de 30 graden. Muziek nog tot aan 6 uur van alles wat, zoals natuurlijk ook Nederlandstalige muziek. Hier zijn de Jazzpolitie en ze hebben liefdesliedjes.

Guns N' Roses en Patience. En van de jazzpolitie met heel veel liefdesliedjes. Uit de top 40, want daar staan ze deze week op nummer 11. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. I'll show you what

Don Johnson, Tell It Like It Is. En we hadden daarvoor Deep Purple met The Woman From Tokyo. En dat schreven ze in de tijd toen ze nog nooit in Japan waren geweest. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws, maar voor die tijd Heaven and Finding Out More. Wonder.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal is tot 4 jaar gevangenis veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van 3 jonge meisjes. De kinderen zijn tussen de 4 en 8 jaar. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is in het duingebied een natuurbrand uitgebroken. De autoriteiten melden dat bij het blussen een brandweerman gewond geraakt is. Een 42-jarige vrouw uit de buurt van Rotterdam is gisteren voor de kust van Kreta verdronken. Dat wordt door een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigd. Volgende maand, op 16 september, krijgt de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton in Nashville de Lifetime Achievement Award. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Van liefhebbers voor liefhebbers. Meer dan 60 jaar hits. OSR 920.
2: Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

de jaren 70 een hele grote hit voor Patti LaBelle. En het heette Lady Marmalade. Maar speciaal voor Moulin Rouge. De soundtrack van Moulin Rouge werd de plaat opnieuw opgenomen. In dit geval door Christina Aguilera, door Pink, door Maya en Lil' Kim. Maar toen was het al 2001. Craig McLachlan en Jack, he was Hey Mona. Hey.

0: sakes, turn around.
1: Kenny Rogers en Ruby, Don't Take Your Love to Town. En we hadden Soulful Dynamics, het groepje wat destijds kwam uit Liberia in Afrika. Opgericht in, in de hoofdstad Monrovia. En ze verhuisden met z'n allen naar Duitsland. En daar vandaan startte hun muzikale carrière als Soulful Dynamics met de grote hit Mademoiselle Minette. Op OSR 920 Linkin Park, Indiana.

Linkin Park als een van de laatste nummers in het programma OSR in de middag. In the End, zo heette die. En straks na 6 uur, dan start ons avondprogramma. De avond door met Tom Holland, met Kees van Kooij, met Peter Boer, met Peter Leenders. En daarna sluit Berend Koenders het af tot aan middernacht, voor de nacht begint. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. We hebben nog Michael Sambello en Maniac.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij Oudorp op Goeree over Vlakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. De brand ontstond vanmiddag in de duinen tussen Oudorp en het strand. Eén brandweerman raakte tijdens het blussen gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er weinig bluswater beschikbaar is, worden speciale waterwagens ingezet en is ook een blushelikopter onderweg. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een botsing tussen twee trams in de Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. Zeven mensen raakten zwaar gewond, 14 hebben lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Hulpdiensten uit de regio, onder meer uit Essen en Recklinghausen, kwamen massaal ter plaatse. Zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Kaagman had met haar band in de jaren 70 en 80 veel grote hits als Memories, Seasons, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Daarna werd ze opnieuw bekend als jurylid van het talentenprogramma Idols, waar ze vanaf 2002 zes jaar in zat. Johnny Kaagman maakte zich ook sterk voor de rechten van muzikanten als directeur van Stichting Konamis en voorzitter van de BV Pop. En de Spaanse Guardia Civil houdt rekening met een nieuwe grote poging om de enclave Ceuta binnen te komen op 15 augustus. Volgens de politie gaan op sociale media oproepen rond voor een massale oversteek. De autoriteiten denken niet aan zo'n grote toestroom als vorige week, maar vrezen wel opnieuw veel migranten. Als verzamelpunt wordt opnieuw de Marokkaanse kustplaats Vnidek genoemd, vlakbij de grens met Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten de Spaanse enclave. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht worden 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.

0: in en rond vijvers, kanalen en sloten. Vermijd contact met het water en laat kinderen er niet spelen. Houd honden aan de lijn en voorkom dat ze drinken of zwemmen in natuurwater. Raak ook geen dode dieren aan. Zie je dode vissen of vermoed je blauwalg, meld dit dan bij het waterschap. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaëlkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Huisarts Paul Weber in Boekel stopt in augustus en gaat met pensioen. Jarenlang vormde hij een duo met Albert van Duinhoven. De praktijk, nu modern, behield onder hen de basiswaarden, patiënten dezelfde dag zien. Weber kijkt terug op 30 fijne jaren. Zijn afscheidsreceptie is op 4 september van 3 tot 5 uur 's middags in de koepelzaal Nia Domo. Patiënten kunnen dan afscheid nemen en zijn pensioen vieren. De huisartsenpraktijk Boekel wenst hem een welverdiend pensioen toe. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

Dat kun je ook gelukkig wekenlang als je een lekker zwembad in de tuin hebt. Of je hebt zo'n opblaasbaar zwembadje. Twisting by the Pool, dat waren de Dire Straits. En zo begonnen wij deze donderdagavond. Net 6 uur geweest, mocht je aan tafel zitten, smakelijk eten. En we gaan weer van start met de avond door. Hier is Wet Wet Wet, de nummer 1 hit. En Love is All Around.

zeker. Want we horen dat de sound van de suite wat steviger werd na deze platen. De blockbuster, daarvoor daar hadden ze die lieve liedjes net maar eens aan. Coco en Funny Funny. En daarvoor Wet, Wet, Wet en Love is All Around. Een cover van een nummer van The Trogs. We gaan naar de jaren 60 toe. Hier is Keith West, Except from a Teenage Opera.

0: kreeg ik die van jou.
1: Nieuwe muziek hoor je hier uiteraard bij Oorzaak ook voorbij komen. Naast al die grootheid van de afgelopen 60 jaar meer. Dat was de nieuwe van Emma Hayes, zoals die heet, de Hartebreker. En daarvoor een klassieker uit de jaren 60 van Keith Wes en excerpt van mijn Teenage Opera. Zometeen, naar de volgende twee, wordt het tijd voor onze One Hit Wonder.

It's My Life van Dr. Alban, onze zingende tandarts. En daarvoor hadden we Cat Stevens en Tuesday Is Dead. Voor de meesten is dit nog eventjes toekomst. Dat de schoolbel afgaat. Nou, dat duurt nog een paar weken en dan mag je weer naar school toe. Maar de Ramones hebben er ooit een plaat over gemaakt. Namelijk de Rock and Roll High School. En dat is onze One and Wonder voor deze donderdagavond. Er stond nummer 8 als hoogste notering. 10 weken in de top 40. En dan hebben we het over 1980.

kwam uit de film Little Eagle, Rod Stewart in 86 met The Love Touch. Daarvoor hadden we Christian Waltz met Wonder Child. En onze eendagslicht voor vandaag, Ramones en de Rock'n'Roll High School. Say yo, say

waren altijd goed voor heerlijke dansbare liedjes. De dames, de Sestel Sledge uit de 70 en uit de 80 jaren. He's the greatest dancer. En daarvoor hadden wij Sean Kingston en Beautiful Girls. John Paul, George en Ringo, een groepje uit Liverpool met heel veel leuke grote hits. Hier zijn ze met Twist and Shout. Benji!

James Blunt van een aantal jaar geleden. Dan heette Stay the Night. En daarvoor hadden de Beatles met Twist en Shout. Juist in het nieuws gehoord om 6 uur dat Johnny Kaagman overleden is. 79 jaar is ze geworden. En gepast om maar even snel nog een plaatje in dit uur te draaien van haar. Maybe tomorrow, maybe tonight. En wat mij betreft, ik ben er uiteraard morgen vrijdag om 6 uur voor. Een nieuw uur van de avond door.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Dat bod is geaccepteerd, waarna concurrent Castle Lake zich terugtrok. EasyJet was al langer onderwerp van een overnamestrijd. De luchtvaartmaatschappij is gemeten naar het aantal passagiers de vijfde van Europa. De budgetvliegmaatschappij EasyJet bestaat nu 32 jaar en beschikt over 356 vliegtuigen. Bij Oudorp op Goeree over Vlakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. De brand ontstond vanmiddag in de duinen tussen Oudorp en het strand. Eén brandweerman raakte tijdens het blussen gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er weinig bluswater beschikbaar is, worden speciale waterwagens ingezet en is ook een blushelikopter onderweg. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een botsing tussen twee trams in de Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. Zeven mensen raakten zwaar gewond, 14 hebben lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Hulpdiensten uit de regio, onder meer uit Essen en Recklinghausen, kwamen massaal ter plaatse. En zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Kaagman had met haar band in de jaren 70 en 80 veel grote hits als Memories, Seasons, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Daarna werd ze opnieuw bekend als jurylid van het talentenprogramma Idols, waar ze vanaf 2002 zes jaar in zat. Johnny Kaagman maakte zich ook sterk voor de rechten van muzikanten als directeur van Stichting Konamis en voorzitter van de BV Pop. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Bewoners, agrarische en natuurorganisaties uit de Peel, waaronder Labeek en Gemert Bakel, verzetten zich fel tegen de geplande route van de Delta Rijn Corridor. Deze pijpleiding, bedoeld voor transport van waterstof en CO2, zou dwars door kwetsbare natuur en agrarische landschap gaan. Het tracé doorkruist de gemeente en stuit op forse weerstand. De lokale bevolking vreest voor de impact op het milieu, de veiligheid en de aantasting van het coulissenlandschap. Men ziet de voordelen niet, maar wel de nadelen. Een online petitie heeft inmiddels al honderden handtekeningen verzameld. Een varkensboerderij in de Rips mag het aantal dieren bijna verdubbelen naar 7000. Opmerkelijk is dat de schadelijke uitstoot van stikstof en ammoniak volgens de gemeente Gemert-Bakel juist zal dalen. Dit kan door de bouw van een nieuwe en de verbouwing van een bestaande stal die veel schoner zullen zijn. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek van de ondernemer aan de burgemeester Nooyenstraat. Het college spreekt van een verbetering van de omgevingskwaliteit en een afname van de emissies. Partijen zijn op de hoogte omdat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaëlkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zero's. Without you, there ain't no place
4: for me to hide. Without you. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

op deze donderdag. Welkom, dit is deel 2 van jouw avond door. En ik vraag me altijd af, deze man treedt nog steeds op. En nog steeds met ditzelfde liedje. Hij verdient er genoeg aan, maar word je het niet op een gegeven moment een klein beetje...

0: SSR 920.
1: Pardon me, do you have change for quarter?

op Mallorca, die was het zo zat dat al die mensen altijd in alle vroegte handdoekjes gingen neerleggen op een lichtbedje. En wat deed die man? Die stond net een klein beetje vroeger op en strooide overal jeukpoeder op. Ja, zo'n manier.

Je had ook een hele leuke omgekuiste versie van dit liedje. Rotten Thick en Mr. Farrell. Maar alleen je moest dan speciaal inloggen en bewijzen dat je ouder was dan 18 jaar. En dan kreeg je wel in volle naad die dames te zien. Althans, aan de bovenkant.

0: was zo'n mooie afkorting. MFSB. En stond voor Mother, Father, Sister and Brother. En het was een groep van meer dan 30 studiomuzikanten die in Philadelphia werkten. En eigenlijk alle opnames deden die de Philly Sound zo ontzettend mooi maakten. En dit was hun eigen hit, T.S.O.P.
1: When you spin around in circles, when you barely see the sun,

Dus de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze donderdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van daarvandoor. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. Met die hele mooie cd van de week. En kun je dan nog niet slapen? Ook nog een mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft, tot morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De grote duinbrand bij Oudorp breidt zich niet verder meer uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. Het blussen blijft moeilijk omdat de kern van de brand lastig bereikbaar is voor de brandweer. Daarom wordt er ook een blushelikopter ingezet. De brand ontstond vanmiddag in het natuurgebied tussen Oudorp en het strand. Hoe groot het getroffen gebied precies is, wordt nog onderzocht. Eerder werd gezegd dat er al zo'n 8000 vierkante meter natuur verloren gegaan is. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Dat bod is geaccepteerd, waarna concurrent Castlelake zich terugtrok. EasyJet was al langer onderwerp van een overnamestrijd. De luchtvaartmaatschappij is gemeten naar het aantal passagiers de vijfde van Europa. De budgetvliegmaatschappij EasyJet bestaat nu 32 jaar en beschikt over 356 vliegtuigen. Een Frans-Argentijnse toerist heeft de Andes-variant van het Hantavirus opgelopen na een reis door Frankrijk. Hij en zijn gezin zitten nu in isolatie in Spanje. De man had alleen milde klachten en vertoont inmiddels geen symptomen meer. De Andes-variant is de enige vorm van het Hantavirus die van mens op mens kan worden overgedragen. De Franse autoriteiten brengen zijn reis en zijn contacten samen met andere Europese landen in kaart. Er is geen verband met de virusuitbraak eerder dit jaar in Argentinië. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. Peter van der Bos, zoals Scott eigenlijk heet, had MS en zijn gezondheid ging de afgelopen tijd snel achteruit. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Zijn familie noemt hem vooral een warme broer, oom, vriend en een man met een enorme liefde voor muziek. Later wordt nog bekendgemaakt wanneer mensen afscheid van hem kunnen nemen. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Een varkensboerderij in de Reps mag het aantal dieren bijna verdubbelen naar 7000. Opmerkelijk is dat de schadelijke uitstoot van stikstof en ammoniak volgens de gemeente Gemert Bakel juist zal dalen. Dit kan door de bouw van een nieuwe en de verbouwing van een bestaande stal die veel schoner zullen zijn. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek van de ondernemer aan de burgemeester Nooyenstraat. Het college spreekt van een verbetering van de omgevingskwaliteit en een afname van de emissies. Partijen zijn op de hoogte omdat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat. Pas op bij Natuurwater in Labeek met dit warme weer. Hoge temperaturen beïnvloeden de waterkwaliteit en kunnen leiden tot blauwalg. Blauwalg produceert giftige stoffen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en huisdieren, zoals huidirritatie, duizeligheid of maag- en darmklachten. Wees extra voorzichtig in en rond vijvers, kanalen en sloten. Vermijd contact met het water en laat kinderen er niet spelen. Houd honden aan de lijn en voorkom dat ze drinken of zwemmen in natuurwater. Raak ook geen dode dieren aan. Zie je dode vissen of vermoed je blauwalg, meld dit dan bij het waterschap. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaëlkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Jij hoort bij ons.

discotheek in Nederland ooit. Toen dit een hit was inderdaad. En dat waren de heren van Double Trouble en The Rebel MC. Heerlijke tijd, de jaren 90. Die hip-hop, die hip-house, swing beat, alles was toen helemaal in. Daar gaan we zo meteen nog meer over vertellen. Eerst zeg ik even een hele goede avond en welkom bij een nieuwe uur OSR 920. Het is donderdagavond en Kees, dankjewel voor jouw bijdrage. Ik ga het ook weer een uurtje proberen hier op onze fijne zender. En dat doen we nu met Eric Carmen en I Wanna Hear It.

dat was hij weer. Justin De Wild en Cheerio. Het is vandaag oktober, zou ik bijna zeggen. Nee, het is augustus. 6 augustus om precies te zijn. En vandaag kregen wij ook het bericht dat... toch weer een grootheid van ons is heen gegaan. Tenminste, voor ons jeugdsentiment. Tony Skaat, Peter van der Bos. Dat was zijn echte naam. En als Tony Skaat scoorde die diverse hits in de jaren 90. Er was van de week al even wat verwarring over. Is die wel of niet overleden? Gisteren ging het nieuws al. En vandaag is het daadwerkelijk gebeurd, zeg maar. Helaas, niet meer onder ons. 54 jaar. Veel te jong. In oktober zou die dus 55 worden. Vandaar dat ik even met oktober in mijn hoofd zat. Hier is Tony.

Ja, die dame gaat volgens mij graag naar het casino en zoekt ze allerlei spelletjes uit. En die ene waar ze dan al die prijzen mee wint, heeft ze zoiets van, hey, that's my favorite game. The Cardigans en daarvoor Ben Liebrand samen met Tony Skaat, nummer 1 in de jaren 90. Het was Move to the Big Band en daarmee namen wij afscheid van Tony Skaat, vandaag dus overleden, 6 augustus 2026. Someone tells you there's no other for

0: En het was een dikke nummer 1 hit in 2001. Oh, ook alweer 25 jaar oud deze hit, dames en heren. You can make me whole again. En dat waren ze. Atomic Kitten en You Can Make Me Whole Again. We gaan kijken in de geschiedenisboekjes van vandaag, 6 augustus. En het gebeurde in 1945 dat de Enola Gay, het vliegtuig uit Amerika, op Japan, Hiroshima, de eerste atoombom gooit. En dat kost 150.000 Japanners het leven. De Enola Gay is de naam van de moeder van Paul Tibbets. En dat is dan weer de piloot. En ja, hij heeft dat vliegtuig daar naartoe gebracht. Dus op 6 augustus 1960 introduceert Chubby Checker een nieuwe dans, The Twist, in het televisieprogramma American Bandstand. En zijn gelijknamige single is dan ook die week in de Billboard Hot 100 binnengekomen. En Rod Stewart die maakt op 6 augustus 1964 zijn televisiedebuut in het Engelse televisieprogramma The Beat Room. Hij is daar zanger van de groep Hoochie Coochie Man. Dus hij doet ook alweer een paar jaartjes mee. Stevie Wonder die raakt op 6 augustus 1973 ernstig gewond bij een verkeersongeval. In North Carolina, zijn chauffeur die komt in botsing met een vrachtwagen die volgeladen is met houten balken. We hebben de verjaardag op een rijtje staan. Randy DeBarge, die je nog kent van die vrolijke familie, de DeBarge Family. En Helen Hendricks is ook jarig vandaag. Die kennen we dan weer van natuurlijk SBS 6, hè? De zomertoestanden, die talkshow, laat ik het zo zeggen. Even kijken, ook Leo Alkemade, die vrolijke man die altijd op vakantie is, die is ook jarig vandaag. Robin van Persie, dat is die werkloze trainer. En Typhoon hebben we op de verjaardagskalender staan. Maar ook van de Spice Girls, Gary Halliwell.
1: Peter Boer.

hoor. Nick en Thomas. En sterker dan ooit, dat was natuurlijk Nick van Nick en Simon. En Simon die deed je toen weer met Paul de Munnik. Hè? Die hadden zo allebei even een soort uitwisselingsweekendje gehad. En daarvoor uit de Spice Girls inderdaad de jarige Gary Halliwell.

namen, deze monotoons. Je zou het bijna denken. Maar ze bezongen wel het geluid van mono. In de vroeger tijden hadden we dat natuurlijk. Maar wij zijn tegenwoordig overal in full stereo te ontvangen. OSR 920. Toch wel leuk om even terug te denken aan die tijd dat het allemaal nog anders was. Hè? Ja, ach, nostalgie te boven. En dat doen we dan natuurlijk ook met muziek van James Brown. En daarbij neem ik gelijk afscheid. Zometeen na 9 uur Petro Leenders. Uurtje later Berend Koenders. En morgen 8 uur. Dan ben ik er weer. Ik wens je een hele fijne avond. En natuurlijk ook een hele fijne dag morgen. What makes a man?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De tanker heeft naar schatting 110.000 ton ruwe olie aan boord en ligt in een ecologisch kwetsbaar zeegebied met koraalriffen, zeevogels, zeeschildpadden en de zeldzame Arabische bultrug. De autoriteiten in Oman willen dat het schip van de Russische schaduwvloot zo snel mogelijk uit het gebied wordt weggehaald. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4.000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2.000. Medische teams maken zich grote zorgen omdat veel nieuwe besmettingen buiten beeld ontstaan. Daardoor wordt het veel moeilijker om patiënten op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit in Congo als gevolg van tekorten aan geld en personeel en de onrust in het gebied. De grote duinbrand bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. Het blussen blijft moeilijk omdat de kern van de brand lastig bereikbaar is voor de brandweer. Daarom wordt er ook een blushelikopter ingezet. De brand ontstond vanmiddag in het natuurgebied tussen Ouddorp en het strand. Hoe groot het getroffen gebied precies is, wordt nog onderzocht. Eerder werd gezegd dat er al zo'n 8000 vierkante meter natuur verloren gegaan is. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. Peter van der Bos, zoals Scott eigenlijk heet, had MS en zijn gezondheid ging de afgelopen tijd snel achteruit. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Zijn familie noemt hem vooral een warme broer, oom, vriend en een man met een enorme liefde voor muziek. Later wordt nog bekendgemaakt wanneer mensen afscheid van hem kunnen nemen. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Een varkensboerderij in de Reps mag het aantal dieren bijna verdubbelen naar 7000. Opmerkelijk is dat de schadelijke uitstoot van stikstof en ammoniak volgens de gemeente Gemert Bakel juist zal dalen. Dit kan door de bouw van een nieuwe en de verbouwing van een bestaande stal die veel schoner zullen zijn. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek van de ondernemer aan de burgemeester Nooyenstraat. Het college spreekt van een verbetering van de omgevingskwaliteit en een afname van de emissies. Partijen zijn op de hoogte omdat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat. Huisarts Paul Weber in Boekel stopt in augustus en gaat met pensioen. Jarenlang vormde hij een duo met Albert van Duinhoven. De praktijk, nu modern, behield onder hen de basiswaarde patiënten dezelfde dag zien. Weber kijkt terug op 30 fijne jaren. Zijn afscheidsreceptie is op 4 september van 3 tot 5 uur 's middags in de koepelzaal Nia Domo. Patiënten kunnen dan afscheid nemen en zijn pensioen vieren. De huisartsenpraktijk Boekel wenst hem een welverdiend pensioen toe. Pas op bij natuurwater in Labeek met dit warme weer. Hoge temperaturen beïnvloeden de waterkwaliteit en kunnen leiden tot blauwalg. Blauwalg produceert giftige stoffen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en huisdieren, zoals huidirritatie, duizeligheid of maag- en darmklachten. Wees extra voorzichtig in en rond vijvers, kanalen en sloten. Vermijd contact met het water en laat kinderen er niet spelen. Houd honden aan de lijn en voorkom dat ze drinken of zwemmen in natuurwater. Raak ook geen dode dieren aan. Zie je dode vissen of vermoed je blauwalg, meld dit dan bij het waterschap. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
3: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders.

hebben we de mooie platen van Andrew Coles, Lonely Boy. Jazeker, welkom allemaal bij het laatste gedeelte daarvan door hier op OVC 9.0. We gaan een mooie draai van Lionel Richie. Hier is My Destiny.

muziek van even geleden, maar wel ontzettend leuk. The Kings. Waterloo Sunset. Christina Aguilera, die hoorde je ook nog. Come on over, baby. We gaan even aanbellen dan eerst, hè. Paul McCartney en Stevie Wonder.

Weeks & Co. Ja, Weeks & Company was het natuurlijk. Hè? Rock Your World, zo heette dat. En inderdaad, de Spinners met de Rubber Band Man. En Paul McCartney samen met Stevie Wonder. Die hoorde je ook nog. Ebony en Ivory. Wat was dat leuk. James Morrison op de radio. Hier is You Give Me Something. You

is een beetje de war. Hij weet het niet helemaal. Ja, misschien komt het omdat hij zo verliefd is. Rod Stewart, What Am I Gonna Do, zo heette dat. En Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now, die hoorde je ook. En hier is Miley Cyrus. Ze zit weer op de bal.

Sterke Broeders. Ja. Zo waren we met z'n vieren, maar dit waren er drie. De Bee Gees. Paying the Price of Love, zo heette dat. En Barry die heeft nog wat geholpen met lekker zingen. Let the Music Play was dat. En hier is Manfred Mann en de Pretty Flamingo.

De Babies. Een van de allergrote hits die ze gehad hebben. De Every Time I Think of You, zo heette dat inderdaad. Manfred Mann en Pretty Flamingo, die was er ook bij. En hier is Dave Edmonds. Daarmee gaan we op de 10 uur straks voor de nacht begint. Graag tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Voormalig minister Paul van Sociale Zaken hield een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde documenten blijkt dat Paul wilde wachten met de bekendmaking van het besluit. En dat lijkt in strijd met haar eerdere uitleg aan de Tweede Kamer over waarom de publicatie was uitgesteld. Een Kamermeerderheid wil juist van die inhoudingsmogelijkheid af. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De tanker heeft naar schatting 110.000 ton ruwe olie aan boord en ligt in een ecologisch kwetsbaar zeegebied met koraalriffen, zeevogels, zeeschildpadden en de zeldzame Arabische bultrug. De autoriteiten in Oman willen dat het schip van de Russische schaduwvloot zo snel mogelijk uit het gebied wordt weggehaald. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4.000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2.000. Medische teams maken zich grote zorgen omdat veel nieuwe besmettingen buiten beeld ontstaan. Daardoor wordt het veel moeilijker om patiënten op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit in Congo als gevolg van tekorten aan geld en personeel en de onrust in het gebied. En de gesprekken tussen Libanon en Israël over de veiligheid en ontwapening zijn volgens bemiddelaar de VS goed verlopen in Rome. Het was al de 7e gespreksronde tussen de twee landen. Belangrijke onderwerpen zijn de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israëlische troepen uit het zuiden van Libanon. Maar Hezbollah zelf neemt niet deel aan de gesprekken. Eerder werden de onderhandelingen tijdelijk stilgelegd na beschuldigingen over het lekken van informatie. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht worden 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaëlkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Pas op bij natuurwater in Labeek met dit warme weer. Hoge temperaturen beïnvloeden de waterkwaliteiten kunnen leiden tot blauwalg. Blauwalg produceert giftige stoffen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en huisdieren, zoals huidirritatie, duizeligheid of maag- en darmklachten. Wees extra voorzichtig in en rond vijvers, kanalen en sloten. Vermijd contact met het water en laat kinderen er niet spelen. Houd honden aan de lijn en voorkom dat ze drinken of zwemmen in natuurwater. Raak ook geen dode dieren aan. Zie je dode vissen of vermoed je blauwalg, meld dit dan bij het waterschap. Bewoners, agrarische en natuurorganisaties uit de Peel, waaronder Labeek en Gemert Bakel, verzetten zich fel tegen de geplande route van de Delta Rijn Corridor. Deze pijpleiding, bedoeld voor transport van waterstof en CO2, zou dwars door kwetsbare natuur en agrarische landschap gaan. Het tracé doorkruist de gemeente en stuit op forse weerstand. De lokale bevolking vreest voor de impact op het milieu, de veiligheid en de aantasting van het coulissenlandschap. Men ziet de voordelen niet, maar wel de nadelen. Een online petitie heeft inmiddels al honderden handtekeningen verzameld. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

Muziek van Colin Blundstone en I Want Some More. Hey, donderdagavond, 10 uur geweest. Dit is Voor de Nacht Begint. Verder met doorstarten met Beth Hart. Fire on the Floor.

One of Us, Joan Osborne, brengt ons de eerste albumtrack voor vandaag. The Very Best of Otis Redding is het album. Uit kwam dat in 1992. Hier is I've Been Loving You Too Long.

muziek van Neil Young. Altijd leuk om de goede man nog eens even te horen. Southern Man was dat. Volgende albumtrack is de bekende, want dat is de album van de week. Kacey Musgraves, zo heet ze. I Believe in Ghosts. Het album heet In the Middle of Nowhere.

Na het stoppen van de Police ging de man solo. Daar heb ik het over Sting. Scoorde vele mooie plaatjes. Dit was er zo eentje. If I Ever Lose My Faith in You. Laatste albumtrack voor dit uur. Peter Cetera. The Glory of Love. Het album heet Solitude. Solitaire.

Mooi gemaakt samen Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeated. Neemt ons mee naar een van de laatste tracks van dit uur. Jimmy Bohorn is Dance Across the Floor.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij de aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. Voormalig minister Paul van Sociale Zaken hield een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde documenten blijkt dat Paul wilde wachten met de bekendmaking van het besluit. En dat lijkt in strijd met haar eerdere uitleg aan de Tweede Kamer over waarom de publicatie was uitgesteld. Een Kamermeerderheid wil juist van die inhoudingsmogelijkheid af. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van fietsfabrikant Excel, het moederbedrijf van onder meer Babu, Sparta en Batavus. Volgens de bond verkeren de 234 werknemers in Nederland daardoor nu in grote onzekerheid over hun baan en inkomen. FNV vindt dat medewerkers niet de dupe mogen worden van de financiële en strategische keuzes van het bedrijf. De bond benadrukt dat weer eens wordt aangetoond dat het plan van het kabinet om de WW te verkorten onverstandig is. En de gesprekken tussen Libanon en Israël over de veiligheid en ontwapening zijn volgens bemiddelaar de VS goed verlopen in Rome. Het was al de 7e gespreksronde tussen de twee landen. Belangrijke onderwerpen zijn de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israëlische troepen uit het zuiden van Libanon. Maar Hezbollah zelf neemt niet deel aan de gesprekken. Eerder werden de onderhandelingen tijdelijk stilgelegd na beschuldigingen over het lekken van informatie. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Een varkensboerderij in de Reps mag het aantal dieren bijna verdubbelen naar 7000. Opmerkelijk is dat de schadelijke uitstoot van stikstof en ammoniak volgens de gemeente Geemert-Bakel juist zal dalen. Dit kan door de bouw van een nieuwe en de verbouwing van een bestaande stal die veel schoner zullen zijn. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek van de ondernemer aan de burgemeester Nooyenstraat. Het college spreekt van een verbetering van de omgevingskwaliteit en een afname van de emissies. Partijen zijn op de hoogte omdat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat. Huisarts Paul Weber in Boekel stopt in augustus en gaat met pensioen. Jarenlang vormde hij een duo met Albert van Duinhoven. De praktijk, nu modern, behield onder hen de basiswaarde patiënten dezelfde dag zien. Weber kijkt terug op 30 fijne jaren. Zijn afscheidsreceptie is op 4 september van 3 tot 5 uur 's middags in de koepelzaal Nia Domo. Patiënten kunnen dan afscheid nemen en zijn pensioen vieren. De huisartsenpraktijk Boekel wenst hem een welverdiend pensioen toe. Bewoners, agrarische en natuurorganisaties uit de Peel, waaronder Labeek en Geemert-Bakel, verzetten zich fel tegen de geplande route van de Delta-Rijn-corridor. Deze pijpleiding, bedoeld voor transport van waterstof en CO2, zou dwars door kwetsbare natuur en agrarische landschap gaan. Het tracé doorkruist de gemeente en stuit op forse weerstand. De lokale bevolking vreest voor de impact op het milieu, de veiligheid en de aantasting van het coulissenlandschap. Men ziet de voordelen niet, maar wel de nadelen. Een online petitie heeft inmiddels al honderden handtekeningen verzameld. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Muziek van Gino Vannelli en Hurts to Be in Love. Dit is Overzeg 920, deel 2 van Voor de Nacht Begint. En dan nu een Franse chanson. Pour un flirt.

Fauza en Magnetic. Een van de nieuwe dingen die wij hier ook draaien bij OZR 920. Tijd voor eerste albumtrack in het tweede uur. En dat wil zeggen dat we iets gaan draaien van Randy Crawford. Randy Crawford, Greatest Hits. Een live registratie van het nummer Almas. Het album komt uit 2015.

Muziek van Mr. Big, To Be With You. Van een Duitse Neue Welle plaat draaien. In dit geval Rheingold, Drei Klangs Dimensionen.

0: Jongens van The Who, Substitute, een van hun dikke hits die ze scoorden destijds. We gaan naar de Sandy Coast, een werkje wat je misschien helemaal niet kent. Stond op de Greatest Hits van Hans Vermeulen en Sandy Coast. Album wat uitkwam in 2015. Een cd'tje, ik kan me goed herinneren. Op een gegeven moment kwam ik jaren naar de hand in de kroeg en toen vroeg de kastelein: wil je It's My Town Now draaien? Ik had er nog nooit van gehoord. Goed, wij gaan er nu naar luisteren.
1: It's

Heel onstalig, ook dat vergeten we vanavond niet. In dit geval afscheid van Glennis Grace. Een beetje met de start van OSR 920. Ja goed, dat was niet in 2019, maar tenzij we wel op het moment van de start met heel veel Teskey Brothers aan de gang gegaan. En dat is zeer gewaardeerd destijds door de luisteraars. We gaan nog eens een nummer draaien. Hier is Pain My Heart van het album Run Home Slow uit 2019.

En met dit mooie nummer komt het eind aan deze radioshow. Morgen zijn we er weer tussen 10 en middernacht. Ik wens je een prettige nacht en graag tot morgen. Ik laat je met deze van Noah Kahan.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Huisarts Paul Weber in Boekel stopt in augustus en gaat met pensioen. Jarenlang vormde hij een duo met Albert van Duinhoven. De praktijk, nu modern, behield onder hen de basiswaarde patiënten dezelfde dag zien. Weber kijkt terug op 30 fijne jaren. Zijn afscheidsreceptie is op 4 september van 3 tot 5 uur 's middags in de koepelzaal Nia Domo. Patiënten kunnen dan afscheid nemen en zijn pensioen vieren. De huisartsenpraktijk Boekel wenst hem een welverdiend pensioen toe. Bewoners, agrarische en natuurorganisaties uit de Peel, waaronder Labeek en Gemert Bakel, verzetten zich fel tegen de geplande route van de Delta Rijn Corridor. Deze pijpleiding, bedoeld voor transport van waterstof en CO2, zou dwars door kwetsbare natuur en agrarische landschap gaan. Het tracé doorkruist de gemeente en stuit op forse weerstand. De lokale bevolking vreest voor de impact op het milieu, de veiligheid en de aantasting van het coulissenlandschap. Men ziet de voordelen niet, maar wel de nadelen. Een online petitie heeft inmiddels al honderden handtekeningen verzameld. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaëlkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Een varkensboerderij in de Reps mag het aantal dieren bijna verdubbelen naar 7000. Opmerkelijk is dat de schadelijke uitstoot van stikstof en ammoniak volgens de gemeente Gemert Bakel juist zal dalen. Dit kan door de bouw van een nieuwe en de verbouwing van een bestaande stal die veel schoner zullen zijn. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek van de ondernemer aan de burgemeester Nooyenstraat. Het college spreekt van een verbetering van de omgevingskwaliteit en een afname van de emissies. Partijen zijn op de hoogte omdat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat. Huisarts Paul Weber in Boekel stopt in augustus en gaat met pensioen. Jarenlang vormde hij een duo met Albert van Duinhoven. De praktijk, nu modern, behield onder hen de basiswaarde patiënten dezelfde dag zien. Weber kijkt terug op 30 fijne jaren. Zijn afscheidsreceptie is op 4 september van 3 tot 5 uur 's middags in de koepelzaal Nia Domo. Patiënten kunnen dan afscheid nemen en zijn pensioen vieren. De huisartsenpraktijk Boekel wenst hem een welverdiend pensioen toe. Pas op bij natuurwater in Labeek met dit warme weer. Hoge temperaturen beïnvloeden de waterkwaliteit en kunnen leiden tot blauwalg. Blauwalg produceert giftige stoffen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en huisdieren, zoals huidirritatie, duizeligheid of maag- en darmklachten. Wees extra voorzichtig in en rond vijvers, kanalen en sloten. Vermijd contact met het water en laat kinderen er niet spelen. Houd honden aan de lijn en voorkom dat ze drinken of zwemmen in natuurwater. Raak ook geen dode dieren aan. Zie je dode vissen of vermoed je blauwalg, meld dit dan bij het waterschap. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakt ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Bewoners, agrarische en natuurorganisaties uit de Peel, waaronder Labeek en Gemert Bakel, verzetten zich fel tegen de geplande route van de Delta Rijn Corridor. Deze pijpleiding, bedoeld voor transport van waterstof en CO2, zou dwars door kwetsbare natuur en agrarische landschap gaan. Het tracé doorkruist de gemeente en stuit op forse weerstand. De lokale bevolking vreest voor de impact op het milieu, de veiligheid en de aantasting van het coulissenlandschap. Men ziet de voordelen niet, maar wel de nadelen. Een online petitie heeft inmiddels al honderden handtekeningen verzameld. Pas op bij natuurwater in Labeek met dit warme weer. Hoge temperaturen beïnvloeden de waterkwaliteiten kunnen leiden tot blauwalg. Blauwalg produceert giftige stoffen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en huisdieren, zoals huidirritatie, duizeligheid of maag- en darmklachten. Wees extra voorzichtig in en rond vijvers, kanalen en sloten. Vermijd contact met het water en laat kinderen er niet